0: Weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog. Het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriep tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens hitte. De Telegraaf schrijft dat ze op hete dagen met werktijden willen schuiven. Hun personeel zou in de koelere uren moeten werken. Nu zorgt hittestress vaak voor problemen. Werknemers zijn minder productief en kunnen zich slechter concentreren. Een dag voordat Seoul

0: komt voor trainer Giovanni van Bronckhorst niet als een verrassing. Hij vindt Barça de beste ploeg van de wereld. Feyenoord verloor met 5-1, maar volgens van Bronckhorst speelden ze wel met lef en daar is hij tevreden over. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen Storm. Treinreizigers moeten maar wennen aan het grote aantal storingen op het spoor. ProRail krijgt ze volgens het AD maar niet onder controle. De afspraak is dat het er in een jaar hooguit 520 mogen zijn, maar die norm wordt ook dit jaar niet gehaald. Vaak kan ProRail er helemaal niks aan doen, zoals bij spoorlopers of een verzakking. Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens hitte. De Telegraaf schrijft dat ze op hete dagen met werktijden willen schuiven. Hun personeel zou moeten werken in de koelere uren, dus in de ochtend en avond. Hittestress zorgt ervoor dat werknemers minder productief zijn en zich slechter kunnen concentreren. Doden en vermisten voor de kust van de Filipijnen. Daar is brand uitgebroken op een veerboot. Zeker 5 mensen zijn omgekomen en er worden nog bijna 90 opvarenden vermist. De kustwacht heeft er ook tientallen kunnen redden. Of er toeristen op de veerboot zaten is niet bekend. En vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit gemeten, zeggen Europese klimaatwetenschappers. Ook het zeewater werd recordwarm, gemiddeld ruim 21 graden, als je de poolgebieden niet meerekent. Door de uitstoot van CO2 wordt het op aarde steeds warmer en krijgen we vaker te maken met bijvoorbeeld hittegolven en extreme droogte. Het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en het is tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon, dan een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

tickets anymore.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, een klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. De snelwegbrug bij Nijkerk, die maandag dichtging omdat hij onveilig was, is sinds gisteravond laat weer open. Dat is sneller dan gepland, want eerder werd gezegd dat de brug in de A28 pas vanavond open zou gaan. Dat betekent dat het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet meer hoeft om te rijden. Vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit gemeten, zeggen Europese klimaatwetenschappers. Ook het zeewater werd recordwarm, gemiddeld ruim 21 graden als je de poolgebieden niet meerekent. Door de uitstoot van CO2 wordt het op aarde steeds warmer en krijgen we vaker te maken met bijvoorbeeld hittegolven en extreme droogte. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open in New York niet voor een stunt kunnen zorgen. Hij had voor de eerste keer in zijn loopbaan de halve finale van een Grand Slam toernooi kunnen bereiken. Maar van der Zandschulp verloor in de kwartfinale in 3 sets van de Duitse titelfavoriet Alexander Zverev. Het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en het is tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon, dan een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Auto's en vrachtwagens kunnen bij Nijkerk weer over de A28, een belangrijke route tussen het midden en noorden van ons land. De brug ging daar maandag ineens dicht omdat die niet meer veilig was. Rond de pijlers waren zand en grind weggespoeld. De spoedreparatie ging sneller dan verwacht, de brug is weer helemaal open. Het lijkt erop dat treinreizigers maar moeten wennen aan steeds meer grote storingen. ProRail krijgt ze niet onder controle, meldt het AD. De afspraak is dat er hooguit 520 spoorstoringen per jaar mogen zijn, maar die norm wordt opnieuw niet gehaald. Vaak kan ProRail er niks aan doen, zoals bij spoorlopers. Na een grote zoekactie op het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die gisteren overboord viel vanaf een plezierjacht. De hulpdiensten hebben daarna uren naar hem gezocht, onder andere met sonarboot en duikers. Uiteindelijk werd hij gevonden. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York niet kunnen stunten. Hij had voor de eerste keer in zijn loopbaan de halve finale van een Grand Slam toernooi kunnen bereiken, maar in de kwartfinale verloor Van de Zandschulp in 3 sets van de Duitse titelfavoriet Alexander Zverev. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag zo goed als droog met een mix van stapelwolken en zon. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Bijna de helft van de Nederlandse familierechtadvocaten is bedreigd. Dat gebeurt vooral wanneer ze slachtoffers van partnergeweld bijstaan, blijkt uit onderzoek van onder meer RTL. De advocaten zouden bijvoorbeeld door de ex-partner van hun cliënt geïntimideerd worden tijdens zittingen, maar ook gestalkt zijn. ProRail krijgt de grote storingen op het spoor niet meer onder controle. Dat meldt het AD. De storingen zijn niet alleen technisch, maar ook mensen op het spoor of hitte en droogte zijn oorzaken. Per jaar mogen er maximaal 520 storingen zijn, maar dat lijkt niet te worden gehaald. En ook volgend jaar niet. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op de US Open. Hij stond er voor de tweede keer in zijn carrière in de kwartfinales, maar verloor van de als eerst geplaatste Alexander Zverev. De wedstrijd was na 3 sets afgelopen. Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. En wetenschappers van een Amerikaanse universiteit hebben insecten vernoemd naar Taylor Swift. Een hele groep heet voortaan Swiftiphiles. Reden is dat ze min of meer lijken op Taylor, zegt een wetenschapper. Zij is blond met rode lippen en de insecten zijn lichtgeel met hier en daar rode accenten. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag begint fris, later op de dag een mix tussen zon en wolken. Het blijft droog, behalve langs de westkust. Het wordt rond de 20 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
11: In het oosten rijdt het langzaam op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lut heb je 5 minuten vertraging. A50 Eindhoven-Arnhem voor het knooppunt Bankhoef ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

0: Het is somber, my body isn't ready op Twente FM.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, het is 11 over 7, het is 10 september. Vandaag op deze dag in 1913 is er de eerste autoweg van coast to coast in de Verenigde Staten die geopend wordt. 1913 op deze dag.
1: Vandaag in het nieuws.
0: In de synagoge in Enschede wordt vandaag de Twentse Razzia herdacht. Hierbij wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen op 13 en 14 september 1941... toen 105 willekeurige Joodse Twentenaren werden opgepakt, afgevoerd...

vermoord. Straks gaan we het erover hebben. En de Twentse Taalprijs 2026 is toegekend aan acteur, theatermaker en schrijver Laurens te Den. De Zalland Twentse maker die krijgt de prijs vanwege de toegankelijke en speelse manier waarop hij de streektaal gebruikt voor theater- en toneelproducties. Met zijn werk draagt te Den bij aan de zichtbaarheid van het gebruik van de streektaal, zo wordt gemeld door de jury. De politie heeft woensdagochtend de persoon aangehouden aan de Zuna. Omdat de man zich heeft verzetten. Uiteindelijk is de verdachte meegenomen. Lees het verhaal op 120.nl. De NEC heeft gisteravond gewonnen van Telstar. Het werd in de Grolsvest 1-0 door een doelpunt van Zette. Nou, dat is mooi om te weten, want de vorige keer werd er niet gewonnen van Telstar. Vandaag droog, zon en stapelwolken en 20 graden. Welkom, de Twente Ochtendshow.

0: Mika, hier op Twente FM.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 10 september en Anna Lindh, de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, wordt neergestoken en overlijdt een dag later aan haar verwondingen. Het gebeurde in 2003 op deze dag. En 1993, de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing die produceert de duizendste 747 Jumbo Jet. En op diezelfde dag 1993 het stoffelijk overschot van de verjaagde ex-president dictator Ferdinand Marcos wordt 4 jaar na zijn dood in ballingschap op Hawaii herbegraven. Op de Filipijnen. Hij zat in ballingschap op Hawaii, voor de duidelijkheid. En vloog weer terug, al dan niet overleden, richting de Filipijnen. En in 1990 het proces over de schuld van de ramp met het Herald of Free Enterprise. De ramp bij Zeebrugge met de veerboot. Die start in Londen op deze dag in 1990. In 1989, Hongarije opent de grens met het westen. Duizenden Oost-Duitse vluchtelingen stromen door dit gat in het IJzeren Gordijn. Begin van het einde van de Oost-Europese isolatie. De DDR-regering is woedend dat het gebeurt, 1989. Dan 1950, voor het eerst in Nederland wordt een integraal live voetbalwedstrijd uitgezonden. Dat is PSV Eindhoven in het Philips Sportpark met commentaar van Jan Kotaar, dus PSV tegen Eindhoven zelf. Dus ja, dat was makkelijk in de stad zelf. De eerste voetbalwedstrijd live op televisie 1950. Dan Canada verklaart Duitsland de oorlog 1939. In 1913 de eerste autosnelweg van coast to coast wordt geopend in de Verenigde Staten. Dan gaan we naar 1898. Albert I wordt vorst van Monaco. En 1845 is het de opening van de beurs van Zochter in Amsterdam. En dat gebeurde door koning Willem II. Dan de Top 40, die was gedateerd op deze dag in 1994, 10 september. En de binnenkomers van die lijst als volgt. Give It Up van Public Enemy komt binnen op 37. One More Steps to Take van Timeless is de binnenkomer op 28. En Welcome to Tomorrow van Snap komt binnen op 27. Dan de Second Walls van André Rieu is de binnenkomer op 26. En de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 15.

Uiteindelijk werd de nummer 2, staat dan 11 weken in de top 40. En Modo kwam binnen met 1, 2, Polizei. Op nummer 15 op deze dag, 10 september 1994. Dan de top 3. I Swear op 3 met All For One. Oftewel All For One met I Swear. Op 2 blijven staan Cut Night Joe van Red X. En op 1 blijven staan Love Is All Round For Wet, Wet, Wet. De nummer 1 van 10 september 1994.

0: Het is de line-art van Joel Corry hier op de Twente Radio. Straks gaan we het hebben over de razzia-herdenking in Enschede. Dat gaat vanmiddag plaatsvinden. Details straks hier op Twente FM. En het streeknieuws komt er ook aan.
1: Zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral snel duidelijkheid. Vastgoed financieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
6: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
0: Het is 19:30, eerste hoofdpunt uit het nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan, worden bedreigd. Volgens onder andere RTL werd bijna 40% van de familierechtadvocaten geïntimideerd tijdens zittingen en zelfs gestalkt. Vaak door de ex-partner van de cliënt. Het lukt ProRail maar niet om het groot aantal spoorstoringen te laten dalen. Het AD schrijft dat het ook dit en volgend jaar weer stijgt, naar ruim boven het afgesproken maximum van 520. Het gaat goed met bibliotheken. Steeds meer mensen zijn lid, meldt het CBS. Vooral jongvolwassenen schrijven zich vaker in. Een van de oorzaken is dat er kortingen worden gegeven op lidmaatschappen.
0: Alissa, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Autobedrijf Somo Autoservice in Hengelo is failliet verklaard. Bedrijf aan de Slachthuisweg hield zich bezig met de reparatie en onderhoud van motorvoertuigen. Ook stratenmaker en hoveniersbedrijf en ruiter uit Almelo is bankroet. Over de reden van het faillissement kan de curator nog niks zeggen. Drie mannen uit Twente zijn veroordeeld tot gevangenis en taakstraffen vanwege de handel in hennep. Ze hadden kwekerijen opgezet in bedrijfspanden in Hengelo. Er werd tientallen keren geoogst en daarmee werd volgens de rechtbank veel geld verdiend. De zwaarste straf is 20 maanden cel. Voor een handelaar die een minder grote rol had, is een taakstraf van 40 uur opgelegd. Ook moeten de mannen het verdiende geld terugbetalen. En daarbij gaat het om meer dan 2 miljoen euro. En het Stadskarriool in Almelo gaat aankomende zaterdag open tijdens de Open Monumentendag. Bezoekers zijn tussen 3:30 en 4:30 welkom in de toren voor rondleidingen en om te luisteren en te kijken naar de biardier die dan het carillon bespeelt. En er gaan meer monumenten in Twente open aankomende zaterdag. Je leest er meer over op onze website twentefm.nl of 120.nl. En dan het weer voor Twente. Het blijft droog vandaag en de zon laat zich regelmatig zien bij een graad of 20. Morgen verloopt wisselvalliger met weer kans op regen.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. We beginnen met de A1 Stroe-Hoevelaken. 7 minuten over 7 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dan de N35 Nijver de Oost richting Wiedewest. 5 minuten over 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En één controlepost wordt er gezien. Dat is op de A1 bij 40.0. Dat is dus Amersfoort Noord en Amersfoort West. Al dus Westmeister.nl.

Rutger van Barneveld en de zoele zomernachten hier op Twente FM. Straks gaan we het hebben over de herdenking van de razzia 10 september. Dus vanmiddag in Enschede. De details straks hier op zender. En straks ook de jarige van vandaag. Vandaag blijft het droog. Dat is goed nieuws, hè? Zeker weten. Zon en stapelwolken, die wisselen elkaar af. En het wordt 20

0: Twente FM op deze donderdagochtend. Mocht je al wensen hebben voor 6 op rij, straks na 9 uur, laat het even weten via de 1 Twente app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde, link icoontje.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Een greep bij de verjaardagslijst, onder andere jarig vandaag. Debbie Petter, oud-journaal, lezeres, actrice staat, die is 70 geworden. En de vrouw van Joep, ja. Carol Dekker is ook jarig vandaag, van Deep House, hij wordt 69. En Fabian Ferry van Bananarama en Shakespeare's Sister wordt 69. Huub Hang Op is jarig, hij wordt 66. Koston P, de oud-darter, wordt 64. En Guy Ritchie van Madonna, de filmregisseur, is 57 geworden. Nance Colan is jarig vandaag, van 24/7, de zangeres, wordt 53. En 81, hij is ook onder andere jarig vandaag, wordt José Feliciano.

0: José Feliciano vandaag jarig. Ja. Hij wordt 81 volgens mijn lijstje. En we draaiden van Via Cantar. Dat was een hit ergens in de jaren 90. Fris en fruitig was dat destijds. Zo'n hitje volgens mij. Ja, staan we wel iets voorbij. Het is 7:10. Het is 10 september. En vandaag is er de herdenking van de razzia in Twente. En dat gebeurde lang geleden in de oorlog. En Bert Oude Engelbrink weet er alles van. Goedemorgen, Bert.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik was traditioneel, vind ik altijd het verkeerd woord, maar het is wel de traditionele herdenking natuurlijk. Ieder jaar weer op deze 10e september. Kun je voor de mensen die het niet weten, en dat zijn er nog altijd wat, uitleggen wat er om gebeurd is?
1: Ja, zeker. De datum was 13 en 14 september 1941. Dat was op zaterdagavond en zondag. Werd er in heel Twente een razzia gehouden, waarbij uiteindelijk 105 Joodse mannen, dus wat ik zei vanuit heel Twente, werden gedeporteerd naar Mauthausen in Oostenrijk, en waar binnen 4 maanden iedereen werd vermoord. En dat was een beetje de opmaat van de vervolging van de Joodse gemeenschap, en dan hier in Twente. Ja.
0: Ja.
1: En al sinds 1992 hebben we daar een jaarlijkse herdenking van, op of rondom die datum.
0: Ja, ja, dat pas in 1992 ontstaan. Ja, dat is pas, voor sommigen is dat al wel lang geleden natuurlijk, maar toch, daarvoor was het nooit, begrijp ik.
1: Nee, het is zo gekomen. In 1991 is een monument opgericht voor de deur van de synagoge in Enschede. Want dat was 50 jaar na de datum van de razzia. En toen heeft men eigenlijk gezegd, nabestaanden, weet je, laten we hier volgend jaar weer komen. En ja, en dat is tot nu toe zo gebleven, ja.
0: Ook heel belangrijk om dat jeugd bij te betrekken. Dat gaat vanmiddag ook weer gebeuren. Ja, hoe gaat die herdenking eruit zien? Hoe komt dat over? Lijkt me altijd wel indrukwekkend op die manier, ook voor de kids.
1: Jazeker. De synagoge staat naast de Prinsenschool in de Prinsenstraat, vandaar de naam. En de groep van de Prinsenschool zijn vanaf het eerste moment betrokken bij die herdenking. Zij zijn ook de adopteerders van het monument. En zij krijgen ook altijd les over de gebeurtenissen van de oorlog toen. Maar ook naar het heden gehaald, wat gebeurt er nu nog steeds in de wereld. Ja, aan onheil, aan onderdrukking, aan oorlog, aan geweld, aan rechteloosheid. En ja, de boodschap is eigenlijk altijd, jullie zijn nu nog kind, maar over zoveel jaar zijn jullie de baas in de wereld. Hou een vrede in stand. Hè. En we zien allemaal, ook op ons Europees continent, dat het blijkbaar toch wel heel moeilijk is om de vrede te bewaren.
0: Ja, komt dat ook een beetje over bij de leerlingen? Ik bedoel,
1: Ja, we hebben al jaren als spreker meneer Bert Woudstra, nog wel een is nabestaande van een slachtoffer van die razzia. Is een goed spreker, komt uit het onderwijs, kan dus nu wel spreken. En hij vertelt over zijn ervaringen als kind toen in de oorlog. En ja, neemt die kinderen ook mee in wat er nu allemaal gebeurt. En hoe het ook anders kan, hoe je als samenleving, het woord zegt het al, samen moet leven met elkaar. Om er een goede gemeenschap van te houden.
0: Ja, herdenking vanmiddag ook voor anderen toegankelijk, neem ik aan?
1: Ja, het is gewoon openbaar toegankelijk. Iedereen kan gewoon naar binnen. Er zijn een aantal officiële genodigden. Er is iemand namens de Oostenrijkse ambassade, vanuit de Duitse ambassade. De gemeenteraad is, BNW is bezet vandaag van Enschede, maar sturen een goede afvaardiging. De opperrabijn Jacobs komt en spreekt. We hebben een spreker die heeft een boek geschreven over de Nederlanders in het kamp Mauthausen. Dus zal ook aandacht besteden aan de Twentse slachtoffers die daar terecht zijn gekomen. Ik zal zelf nog een woordje doen. En de kinderen helpen mee met het voorlezen van die 105 namen. Wat altijd wel heel indrukwekkend is. Zeker als je daar als nabestaande van een slachtoffer staat. En je hoort dan toch de naam van je, wie het is, je vader of je grootvader noemen.
0: Ja, dat blijft indrukwekkend, het verhaal. Trouwens, ja. We hebben ook een documentaire over gemaakt, ergens op YouTube te vinden. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Ja, het is hetzelfde onderwerp. Maar dat is, het zoeken om daar mensen naartoe te verwijzen, dat even via de website doen, zeg ik dan maar. Ik zie ook alweer dat het wordt een beetje politiek gemaakt, Bert. Want ik zie dat Volt niet wil komen. Moet dat nou weer zo nodig, denk ik dan?
1: Ja, we hebben een brief gehad van de lid van de gemeenteraad hier in Enschede, van de mevrouw die daar zit voor Volt. En die zou graag willen dat wij ook uitspraken zouden doen over de huidige oorlogssituatie in Israël en Gaza en over de betwistingen er op de westelijke Jordaan-oever. En ik weiger om daar een politieke uitspraken te doen. We vragen aan iemand van een Chinese restaurant ook niet wat hij vindt van de toestanden die in China gebeuren. En ik vind ook niet dat wij daar aandacht aan hoeven te besteden. Wat ik zeg, we trekken het heel breed. Oorlog en geweld keuren we af. Overal. We wensen dat een overheid altijd orde en toezicht houdt op de samenleving. Het recht herstelt waar dat moet gebeuren. En er zijn gebieden in de wereld waar dat niet zo is. En daar nemen wij afstand van. Ja. Maar ik zal geen enkele regering, ook de Nederlandse regering, niet afvallen op het beleid wat er in Nederland gevoerd wordt.
0: Nee, niet politieke maak, dus nogmaals.
1: Niet politieke maak, nee. Dus de slachtoffergroep was heel divers. Ja. Van straatarme dagloners tot textielbaronnen. En de herdenking bestaat ook uit dit soort mensen. En ik bemoei me niet met politiek. Doe privé wel. Ik ben zeer geïnteresseerd in politiek, maar niet wanneer ik daar vanmiddag sta.
0: Helder verhaal, Bert Oude-Engbrink. Vanmiddag dus om 1:00 in Enschede in de synagoge. Ik dank je voor de duiding, Bert Oude-Engbrink, voor deze donderdag.
1: Tot je dienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan grijp je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Vanaf morgen tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Familierechtadvocaten die slachtoffers van huiselijk geweld bijstaan worden achtervolgd, gestalkt en geïntimideerd. 4 van de 10 geeft aan te zijn bedreigd, meldt RTL. Vaak is de ex-partner van een cliënt de dader. Sommige advocaten nemen om hun veiligheid nu minder zaken aan. Transporteurs van kalfjes uit Ierland moeten hen van de Voedsel- en Warenautoriteit beter verzorgen. De NOS meldt dat ze tijdens de dagenlange reizen nauwelijks te drinken krijgen. Het gaat om dieren van 2 maanden of jonger. Als de transportbedrijven de kalfjes niet beter gaan behandelen, dan krijgen ze een boete. ProRail verwacht dat het grote aantal storingen op het spoor dit jaar opnieuw boven de afgesproken 520 uitkomt. De topvrouw zegt in het AD dat het ook volgend jaar zo zou gaan. Eerder kreeg ProRail er al een miljoenenboete voor. Niet alleen technische problemen veroorzaken storingen, maar ook bijvoorbeeld dieren die onder het spoor graven. En steeds meer mensen zijn lid van de bibliotheek, meldt onder meer het CBS. Wat opvalt is dat vooral jongvolwassenen zich inschrijven met een plus van 22% in een jaar. Bibliotheken doen er volgens de onderzoekers veel aan om mensen te trekken, bijvoorbeeld door gratis lidmaatschappen aan te bieden of korting te geven. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint fris. Vandaag blijft het vrijwel overal droog en wisselen de zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
15: dit is Dennis Mooij van de ANWB.
16: In het oosten van het land viel op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Beek en Duiven heb je 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Andere kant op, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je 10 minuten vertraging op de A50. En op de A326 daardoor vanuit Nijmegen tussen Beuningen en knooppunt Bankhoef ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente.
18: Twente FM in samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Welkom, deel 2 van de show. Van 10 september 1913 werd de eerste autosnelweg in Amerika voor coast to coast geopend. Op deze dag, 10 september 1913.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Herdenking in de synagoge vanmiddag. Dat was stilgestaan bij de gebeurtenissen op 13 en 14 september 1941. Toen 105 willekeurige Joodse Twentenaren werden opgepakt en afgevoerd en vermoord. We hebben zojuist gehoord van Bert in de show. Vanmiddag is de herdenking om 1 uur in de synagoge in Enschede. En de Twentse Taalprijs 2026 is toegekend aan acteur, theatermaker en schrijver Laurens ten Den. De Zalm Twentse maker die krijgt de prijs vanwege de toegankelijke en speelse manier waarop hij de streektaal gebruikt in de actuele theatervoorstellingen en grote toneelproducties. En de politie die heeft woensdagochtend de persoon aangehouden op de Zunabrink in Enschede. En tijdens de aanhouding verzetten de daden zich stevig op de verdachte, laat ik het dan zo zeggen. Uiteindelijk werd een taser ingezet om de persoon onder controle te krijgen. Lees het verhaal na op 120.nl. En SV Twente heeft gisteren gewonnen van Telstar. Eindelijk, 2 keer hiervoor lukte dat niet. Urias Zette, die maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Er werd 1-0 in de Grolsvesten. Vandaag droog, zwakke wind, stapelwolken, zon en 20 graden. Straks gaan we het hebben.

0: It's Gal, hier op Twente FM. Het is donderdagochtend 16 over 8. Mooi weer op de fiets eigenlijk. Heerlijk. En ja, er zijn ook rijwielverenigingen die al een tijd zijn... lang geleden zijn opgericht, laat ik het zo zeggen. Er is jubileum van de rijvereniging in Rossum. Nou weet ik niet direct of dat met fiets even uit te staan. René Siemering, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Wim. Het is zover niet veel met fietsen te maken, maar het is een rijvereniging met paarden. Dus we doen paardrijden bij ons, bij de vereniging.
0: Ja, en dat is heel populair in deze regio, dat weet ik namelijk. Wat doen jullie? Hoe zijn jullie opgericht? Vertel eens.
1: Ja, nou, het is opgericht. Eigenlijk was het al opgericht voor de oorlog, maar toen is het niet in stand gebleven. En in 1946, 14 juni, is eigenlijk de vereniging opgericht. En al direct met een behoorlijk aantal leden, zelfs 24. Dus dat was best al veel. En in 1960 is de manege gebouwd in Rossum. En dat was een manege van eigenlijk de eerste in Twente. Dat werd ook Rijcentrum Twente genoemd. Dus daar zijn we eigenlijk als vereniging altijd al een beetje trots op. Het is niet de grootste manege, maar... ja goed, wel de eerste. En dat de omliggende verenigingen daar ook de winterdag dus al gebruik van konden maken. Omdat het echt de eerste was in Twente.
0: Ja, ja, was er ruimte genoeg? Ik weet niet hoeveel paarden stalt een manege. Ik heb geen idee namelijk.
1: Ja, dus je moet dit meer zien als een manege waar dus lessen en dergelijke gegeven worden. Maar het is niet als een...
0: Als stalling.
1: Dat je daar ponies of paarden rijden, dat je daar les kon nemen op een paard van de club of zo. Je ging daar dan als vereniging, heb je dus met je eigen paard daar les.
0: Ja, ja.
1: En er waren achterin, het zijn later wat boksen, ja, stands zoals ze dat vroeger noemen. Dat de paarden daar neergezet konden worden als je of na de les nog even bij elkaar wou zitten. Of voor de vereniging die dan de paarden daar stalden, een week lang of zo. En dan moesten diegenen dus uit omliggende plaatsen, vanuit Latrop, Weerslo, of die moesten er dan elke morgen en avond naartoe om de paarden te voeren. En dan was het, hadden ze een lesweek van een instructeur. En dan werden ze daarna... ging natuurlijk even naar de overkant, naar het café Peurlijke.
0: Uiteraard,
1: waar de manege staat in Rossum. Dus Peurlijke is ook wel, denk ik, in heel Twente een begrip.
0: Ja.
1: Dus, en dan werd daarna natuurlijk even een biertje gedronken of zo. Dus,
0: ja, hoe is het met de manege's? Manege's, zeg je. Manege's over het algemeen.
1: Manege.
0: Ja, manege. Ja, nee, ik weet het wat hij aan de overkant heeft er ook in gezet. Ik weet precies wat het is wat dat betreft. Maar hoe is het met de manege's over het algemeen? Want je hebt die grotere stables. Dat is dan echt ook wel voor de paardenhandel. Dit is dan natuurlijk voor de hobbyist ook tussen aanhalingstekens. Maar hoe leeft het in heel Twente wat dat betreft?
1: Ja, goed, er zijn daarna natuurlijk wel op meerdere plekken maneges gekomen dat eigen verenigingen ook een manege bouwden. En wij in Rossum hebben er altijd voor gekozen om dat toch maar kleinschalig te houden. Rossum is natuurlijk een klein dorpje. Wel altijd veel paarden en paardenmensen in de omgeving. Maar we hebben er nooit voor gekozen om een grote hal neer te zetten voor grote evenementen, concoursen en dat soort dingen. En dan komen de kosten wel zo hoog. Ja, je moet het dan toch weer met het... Ja, of je krijgt het echt professioneel. En dan moet je dus mensen bijna in dienst nemen. Daar hebben wij nooit voor gekozen. Dus,
0: nee. Ik lees ook dat jullie altijd goed waren in grote show-onderdelen, zeg maar. De strijdwagens en dat soort toestanden.
1: Ja, dat klopt. We hadden dan de zomerdag hadden wij altijd een buitenconcours, zoals we het noemen, op de graspiste. En om toch wat publiek meer te trekken, wat toen ook wel veel gebeurde, dat echt de rij en dik soms om het springpiste stonden. Maar daar waren wij wel als Rossum denk ik toch wel goed in. Zelfs met jonge paarden die opgeleid werden, die werden daarnaast nog even getraind voor extra onderdelen. Dus touwtjes springen met paarden, door het vuur springen, Hongaarse post. Dat betekent dat je met als één persoon twee paarden naast elkaar en dan daar bovenop staat. En dan waar we mee rondreden.
0: Circus act.
1: Een soort circus act inderdaad. En dat was ook niet onopgemerkt, want we hebben een paar jaar ook meegedaan in de grote vierspanwedstrijden horsedriving op het Hulsbeek. Daar hebben we dan ook die showonderdelen ook tentoongesteld, zeg maar. We hebben zelfs een keer meegedaan aan een groot westernspektakel op het Hulsbeek. Dat werd nog verteld, het verhaal werd verteld door Hans van Wilgenburg op het paard. Dus
0: daar zijn we best wel een beetje trots op.
1: En hadden wij wel bij onze club een paar figuren die de jeugd wel aansprak van... jongens, kom, die kunnen wij gewoon. En daar waren ook echt een paar de mensen. Theo Heurshoff, Henko de Engmerink. Die echt zeggen van, nou, dat doen we gewoon even. Dus, en dan gingen we de winterdag oefenen en de zomerdag. Dan lieten we het even zien, de kunstjes.
0: Dat vierspan en zijspan, dat is driespan, vierspan, wat heb je allemaal? Je hebt wel zespan, geloof ik, dat is ook mooi, hè, dat racen.
1: Ja, nou, en die met de show deden we dan, daar waren er dan twee die drie paarden voor zo'n strijdwagen. Had, zoals vroeger de film Ben Hur, ik weet niet of jou dat niet zegt.
0: Ja, dat zeker wel, ja, zeker.
1: Kijk, en ja, dat was wel spectaculair, moet ik zeggen. Dus,
0: geweldig. Wat gaat er nog gebeuren? Ik bedoel, wordt het jubileum groots gevierd, of hoe gaat het precies? Hoe moeten we dat zien?
1: We hebben dit jaar in juni zijn we met een bus vol mensen zijn we naar onze trots Jos Lansing geweest. Die tot de 18e bij de ponyclub heeft gereden. Daarna nog een paar jaartjes lid is geweest van de rijvereniging, zeg maar. Wat dan nu, ondertussen is dat wel een fusie geworden, dat ponies en paarden één vereniging zijn. En daar zijn we een dag geweest en hebben we een rondleiding gehad daar bij hem in België. Dus dat was echt iets moois voor, ja, als toevoeging voor het jubileum. En aanstaande zaterdag hebben we een feestavond in de manege. Dus de vloer ligt erin. En we gaan vanavond de versiersrond ophangen. En hopen dat we zaterdagavond een mooie feestavond hebben.
0: Kijk aan, goed zo.
1: En het zal niet toevallig zijn dat we daar gekozen hebben voor een western thema, omdat we in het verleden dan ook het past natuurlijk bij de paarden, maar
0: zeker
1: ook mee hebben gedaan uit het Western Spektakel op Zulsbeek.
0: Ja, ja, geweldig. Misschien komt Winnen toen nog wel even langs, René.
1: Ja, nou goed. Is van harte welkom. Jij mag ook komen als je wil. Dus,
0: ja, ik heb alleen geen paard. Maar goed, dat maakt niet uit. Nog even.
1: Nee, maar paarden hoef je niet bij te hebben.
0: Goed zo.
1: Een cowboy hoed is al genoeg, Wim.
0: Ja, nou ja, die heb ik toevallig hangen. Dus dat gaat goed komen. Goed zo. Straks ook allemaal na te lezen op twentefm.nl, 120.nl. René Zumirik, ik dank je wel. Succes komende zaterdag. En gefeliciteerd met het jubileum.

0: Harry Papi hier op de Twentse Radio op deze donderdagochtend. Ik was zeggen maandagochtend, dan komen we daar nog weer bij. Nou ja, hoe dan ook. Gisteren heeft FC Twente gewonnen van Telstar. Dat was goed nieuws, want het vorige keer ging het niet en die keer daarvoor ook niet. Dus toch een doelpunt gemaakt door Udia Zetten. Daardoor werd het 1-0 gisteren. 3 punten dus voor FC Twente tegenover Telstar. Gefeliciteerd. En Lauster Den die heeft de Twentse Talpries ontvangen. Tenminste, nog niet ontvangen, maar wel toegekend gekregen. Wordt uitgereikt in november door Jurgen Verhout, de burgemeester van Rijzenholten. De Zalm Twentse maker die krijgt de prijs vanwege de toegankelijke en speelse manier waarop hij de Twentse taal ten gehore brengt. Straks daar ook meer over in de show. En straks ook nog een update omtrent de Enterse dagen. Wat gaat er vandaag al gebeuren? Gijs Hakkert gaat het je straks vertellen.
1: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Vanaf morgen tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
4: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
10: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
11: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroord. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goede nieuwheden.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Transporteurs van kalfjes uit Ierland moeten ze beter verzorgen. De NOS meldt dat de Voedsel- en Warenautoriteit anders boetes uit gaat delen. Bijvoorbeeld omdat ze te weinig drinken hebben. De Consumentenbond wil een verbod op de camerabril van Meta, het techbedrijf achter onder andere Facebook. De bril is volgens de bond een gevaar voor de privacy, omdat je er makkelijk stiekem mee kan filmen. Bijna de helft van alle familierechtadvocaten wordt bedreigd. Volgens RTL Nieuws is het vaak de ex-partner van hun cliënten die bijvoorbeeld in de rechtbank de advocaat intimideert of belaagt.
0: Alissa, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Autobedrijf Somo Autoservice in Hengelo is failliet verklaard. Het bedrijf van de Slachthuisweg hield zich bezig met de reparatie en onderhoud van motorvoertuigen. Ook stratenmaker en hoveniersbedrijf en ruiter uit Almelo is bankroet. Over de reden van het faillissement kan de curator nog niks zeggen. Drie mannen uit Twente zijn veroordeeld tot gevangenis en taakstraffen vanwege de handel in hennep. Ze hadden kwekerijen opgezet in bedrijfspanden in Hengelo. Er werd tientallen keren geoogst en daarmee werd volgens de rechtbank veel geld verdiend. De zwaarste straf is 20 maanden cel. Voor een handelaar die een minder grote rol had, is een taakstraf van 40 uur opgelegd. Ook moeten de mannen het verdiende geld terugbetalen. En daarbij gaat het om meer dan 2 miljoen euro. En het Stadskarriool in Almelo gaat aankomende zaterdag open tijdens de Open Monumentendag. Bezoekers zijn tussen 2:30 en 4:30 welkom in de toren voor rondleidingen en om te luisteren en te kijken naar de biardier die dan het carillon bespeelt. En er gaan meer monumenten in Twente open aankomende zaterdag. Je leest er meer over op onze website twentefm.nl of 120.nl. En dan het weer voor Twente. Het blijft droog vandaag en de zon laat zich regelmatig zien bij een graad of 20. Morgen verloopt wisselvalliger met weer kans op regen.
0: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. We beginnen met de A1. De Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. Dan richting het westen tussen Apeldoorn en Amersfoort. Apeldoorn-Zuid, Kootwijk. 5 minuten over 5 kilometer. Langzaam rijdend verkeer. En tussen Stroe en Hoevelaken voor Hoevelaken. 14 minuten. Ook vanwege een ongeval. Hou er even rekening mee. Stilstaand verkeer op die plek. Dan de A35. Almelo-Zuid richting knooppunt Buren. 3 minuten over 4 kilometer. En de N35 tussen Nijverdoorn-Oost en Wierde-West. 6 minuten over 3 kilometer stilstaand verkeer. 1 controlepost wordt er gezien en die is op de A35. Ja, ze houden vol. 69,3, daar wordt er een gezien bij die hectometerpaal tussen Enschede en Enschede-West. Alles Vlitmeister.nl. Zometeen gaan we iets doen met de boost.

0: Ja, hier worden we vrolijk van natuurlijk, hè, Rolf Sanchez. Maar ja, dat doet ons denken aan de zomer. En er wordt 20 graden vandaag, dus wat dat betreft, per temperatuur zit het goed. En vandaag gaat er geen regen vallen, dat zegt het weerbericht. En daar vertrouwen we dan maar op in dit geval. Je weet nooit welke kant het op gaat wat dat betreft. Maar ik denk dat het goed komt op deze donderdag, de 10e september. We gaan wat anders doen. We gaan het hebben over Boeskool 55+. Henk Teusink, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat gaan we doen? Sporten, wat gaan we doen? Iets creatiefs of vertel.
1: Zullen we eens afspreken dat we dat allemaal gaan doen vanmorgen?
0: Nou, helemaal goed. Ja.
1: Ja, helemaal goed. Je zei net al, het zonnetje komt vandaag schijnen. En ik hoop dat ik met dit verhaal ook een zonnig verhaal kan vertellen. En ik ben daar eigenlijk wel van overtuigd. Ik zal denk ik eerst eens vertellen wat Boeskool 55+ is.
0: Ja.
1: Ik neem aan dat jouw luisteraars, veel van jouw luisteraars dat wel al weten, maar dat er ook nog wel wat zijn die dat niet weten. Dus
0: nou ja, maar, precies, ik denk dat het verhaal, we bedoel, ook mensen in Enter luisteren toch wel. Boeskool, ja, dat weten we, dat is de Boeskoolstad, maar 55+ kunnen we ook nog plaatsen. maar leg maar even uit, ja.
1: Ga ik doen, Wim. Ga ik doen. Allereerst is Boeskool 55+ is eigenlijk voor alle 55-plussers. En die leeftijd die hebben we ooit eens een keer gekozen, maar die zit niet in beton. Is er voor inwoners van Oldenzaal. En we zijn begonnen met de gedachte dat niet alle 55-plussers, die hou ik er maar eventjes in, niet alle 55-plussers sporten en bewegen. En wij zijn ervan overtuigd dat het eigenlijk veel beter is, veel gezonder is en ook veel socialer is, dat je dat toch wel gaat doen. We weten allemaal dat sport en bewegen goed voor je lijf is. Maar ook voor je sociale omgeving. Als je gaat sporten, of je gaat opnieuw sporten, of je gaat elders sporten, dan is er weer een stuk ontmoeting. Je leert nieuwe mensen kennen. Je komt misschien wat uit je sociale isolement. En dat willen we heel graag verbeteren in Oldenzaal. Verbeteren is een zwaar woord, maar daar zijn we mee aan de slag gegaan. En wat later in het project, we bestaan inmiddels een jaar of vijf, hebben we Boeskool Tuur. En Tuur staat eigenlijk, is een afkorting van cultuur, zeg maar, is erbij aangeschoven. Dus het is sporten, bewegen en kunst en cultuur geworden. Vandaar dat ik zei van, vanmorgen gaan we alles vertellen.
0: Ja, dat is helemaal goed. Het gaat erom om actief te blijven, om fit te blijven, alles erop en eraan. En ook maar ja, sociale contacten te onderhouden natuurlijk.
1: Zeker, zeker. En ik denk dat dat zeker voor ons, ik behoor zelf ook tot de doelgroep. Dat is voor ons de doelgroep naast het bewegen, naast het cultuuraspect, gewoon ook heel gezellig, heel goed is. En denk ik ook, het is misschien wel een must om niet te verzanden in je eigen omgeving. Maar dat je eruit gaat, dat je de zaken opzoekt, dat je je activiteit afsluit met misschien wel nieuwe vriendschappen. En dan te beginnen met gewoon een bakje koffie of een bakje thee, een lekker koekje of een gebakje erbij. Dus het is een en-en situatie. Hè? Dus het is niet maar in sporten bewegen en schilderijen kijken of mooie oude kunst kijken in het museum Oldenzaal, maar veel meer dan dat. Er is een plusvariant in ook zo'n ogen.
0: Ja, heel goed, want ja, weet je, wat je ook zegt, er zijn mensen die inderdaad denken van nou, het zal allemaal wel, en je stomt een beetje af van je eigen omgeving. En dat begint bij sommigen bij 55 al. Ja, ik wil het zelf ook niet horen, maar dat is wel zo, weet je.
1: Nee, dat klopt. Dat zien wij ook in de praktijk, hoor. We komen zeker in de praktijk, maar we blijven natuurlijk niet alleen thuis zitten en wachten tot er aanmeldingen binnenkomen. Maar we doen ook mee aan activiteiten in Oldenzaal. En dit verhaal horen we vaker van mensen die dan twijfelend binnenkomen en zeggen van ja, ik durf niet zo goed of ik kan het niet meer of een van de partners is overleden en ik heb er geen zin meer aan. Dat horen we heel vaak. En als we dan de mensen na een tijdje toch weer terugzien op een festival, dan zijn ze toch wel weer lichtelijk opgebloeid.
0: Ja.
1: En dat zijn natuurlijk hele prettige dingen om mee te maken en om te zien.
0: Je moet de drempel even over, hè? Dat is het.
1: Ja, ja. Nou is dat voor sommige 55-plussers natuurlijk letterlijk een probleem. Maar ook figuurlijk is dat een probleem. Maar als je die drempel dan over bent en je hebt een mooie activiteit gevonden die je heel graag doet, want daar gaat het om, hè? Want daar gaat het om. Je moet dingen doen die je graag wil doen. En als je dat gevonden hebt en je zit in een leuke omgeving met plezierige mensen, dan kun je opbloeien. Dan ga je opbloeien.
0: Zeker weten. Er is een website.
1: Wij zeggen dus eigenlijk al, blijf niet thuis zitten, maar ga ontdekken wat je leuk vindt en pak dat op.
0: Ja, ga desnoods best thee, weet je. Ik bedoel, dat is altijd wel makkelijker natuurlijk. Er is een website en er staat alles op. Hoe vaak zijn de activiteiten?
1: Nou, dat is heel verschillend, Wim. We hebben, op dit moment hebben we op onze website, dat is www.boeschool55plus.nl. En dan is Boeschool niet met de K, maar met een C. We hebben daar zo'n 100 kennismakingsactiviteiten op staan. En die komen van 60, 70 aanbieders. Dat zijn dus organisaties, sportorganisaties, culturele organisaties in Oldenzaal. En die bieden iets aan. En dan kun je denken aan, ik heb hem hier voor me liggen, een prachtige folder. Jeux de Boule, Jong Leren, seniorencoaching, tennis, bowls, volleybal, walking, voetbal. Maar ook gewoon wandelen, yoga, zingen, zwemmen. En dat zijn dus 60 aanbieders, 60 organisaties uit Oldenzaal die dit aanbieden.
0: Ja.
1: En die organisaties bepalen eigenlijk van wanneer de activiteit is.
0: Okay.
1: Dus het is zo, het gaat in zijn werk van, wij hebben die website. Daar kunnen mensen, jouw luisteraars en uiteraard ook veel meer mensen in Oldenzaal, kunnen zien wat er in de aanbieding is, wat er mogelijk is. Daar kun je je op inschrijven en dan neemt de aanbieder, de organisatie, neemt contact met je op. En gezamenlijk bepaal je dan wanneer de activiteit uitgevoerd wordt, wanneer die activiteit is.
0: Oké, nou, dat is makkelijk.
1: Dus hè? Het hele jaar door.
0: Ja, heel goed.
1: Heel flexibel, ja. Ja.
0: Boeschool55plus.nl en dan Boeschool met een Z komt straks ook op 120 en 20fm.nl te staan. Henk Teuzing, ik dank je wel voor de uitleg. We zijn geprikkeld.
1: Mag ik nog één ding zeggen? Hè?
0: Jazeker.
1: We hebben het over onze website, boeschool55plus.nl. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die nog niet zo heel makkelijk met de computer omgaan. We zijn ook telefonisch te bereiken.
0: Oké. Okay.
1: En dat is denk ik voor een deel van onze doelgroep wel makkelijk. En dat is het nummer. Mag ik het even noemen?
0: Jazeker, kom maar op.
1: Daar gaat hij, 06... 1-3-1-1-3-9-3-0.
0: Nou, dat gaan we zo meteen ook nog een keer herhalen. Dat gaat helemaal goed komen, Henk.
1: Ja, top.
0: Ik ga me bijna oud voelen.
1: Dan zou ik zeggen, Wim, bel ons of kijk op onze website. En geef je voor een van de activiteiten.
0: Oh, echt serieus, ja. Nou, mooi toch? Nou, fit blijven tot we bij neervallen bij wijze van spreken. Henk, ik dank je wel.
1: Ja, oké. Jullie bedankt voor de tijd. En fijne dag verder.

0: Het is de Dance the Night, het is Dua Lipa hier op Twente FM. Het is donderdagochtend, mooie dag wordt het vandaag, tenminste geen regen, tenminste dat is voorspeld. En ja, het was een tijdje geleden te warm voor het Barefoot at Zandown Festival. En het zou aanstaande zaterdag doorgaan. Ik heb alleen Merlijn nog niet aan de lijn, dus Merlijn zal erover vertellen. Ja, heb ik hem?
1: Merlijn, de wasman.
0: Ja.
2: Kan uw oproep niet beantwoorden op dit moment. Laat een bericht achter na de toon.
0: Hey, gaat het festival door, ja of nee, Merlijn? Ik zou het graag willen weten, dus kun me nog even bellen. Goed zo.
3: Hoi.
0: We moeten even kijken, morgen gaat het dan door, hè? Dat is de herkansing. Morgen geloof ik het Barefoot at Zandown Festival. Nou, we gaan zo meteen wel kijken of we hem aan de lijn kunnen krijgen. Merlijn de Wasman. Omtrent dit hele gebeuren, wat op zich een prachtig festival is natuurlijk. Straks gaan we ook nog naar Enter. Want in Enter is het de volgende dag van de Enterse dagen. En dat is niet zomaar wat. Er gaat vanavond wat bijzonders gebeuren. En Gijs Hakkert gaat daar straks alles over vertellen in de show. Ja, ja, als hij wakker is, wat mocht er niet te vroeg bellen, hè? Ja, Enter is natuurlijk echt deze week gewoon helemaal geïsoleerd wat dat betreft. Dit thuis straks hier in de show. Na Bruno Mars, dit is All My Soul.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoed financieren? Wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
3: Woi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Als het aan de Consumentenbond ligt, wordt de camerabril van techbedrijf Meta verboden. Volgens de bond kan je er namelijk stiekem mens mee filmen, omdat hij is ontworpen als een normale bril. Als de drager filmt, gaat er een lampje branden, maar die is makkelijk af te dekken. Het verbod zou voor heel Europa moeten gelden. Kalfjes die uit Ierland hierheen worden gereden, worden slecht verzorgd. En de NOS meldt dat de Voedsel- en Warenautoriteit wil dat dat nu echt gaat veranderen. De dieren hebben soms niks te drinken. Doen de transportbedrijven er niks aan, dan komen er boetes, zegt de NVWA. Het was afgelopen zomer record warm in de wereld. Gemiddeld was de temperatuur net geen 17 graden, meldt Klimaatdienst Copernicus. Dat was net zo warm als in augustus 2023 en daarmee delen ze het temperatuurrecord voor die maand. Het zeewater warmde ook meer op dan ooit eerder gemeten in augustus. En president Trump heeft alle Amerikaanse volwassenen €5.000 beloofd als zijn partij de grootste blijft bij de tussentijdse verkiezingen in november. Zijn populariteit is extreem laag en de Republikeinen zijn bang hun meerderheid kwijt te raken. Dat zou het voor Trump moeilijker maken om al zijn plannen door te drukken. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag schijnt de zon geregeld, afgewisseld met wat wolken. Alleen aan de westkust kan een bui vallen. Verder blijft het droog met een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen de knooppunt de Paalgraven en Bankhoef doe je er 10 minuten langer over. De A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, is het oponthoud ook 10 minuten. De M35 Zwolle-Almelo, tussen Nijverdal en Wierden is het de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Enter de dagen.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Nou, de box is weer goed gevuld, dus we kunnen weer zes op een rijen. Plek nummer 6 houden we altijd vrij voor een laatste ingeving. Laat het weten via de 1 Twente app. Of via twentefm.nl, rechterbovenzijde link, icoontje. Wat kunnen we draaien als plaat nummer 6 in 6 op een rij?

0: dat is er een uit eind jaren 90. Zo'n eendagsvlieg, even bellen. Die kwam binnen via de 120-app, daarvoor de Communards. Toto, Santana, Labouche. En wat ook level 42, volgende ronde is morgen vroeg even na 9 uur in 6 op rij. Kun jij jouw grieven kwijt, elkaar zeggen. Naar de grieven op andere manier kwijt, maar je plaatjes kwijt. Laat het even weten. En dan morgen vroeg een nieuwe ronde van 6 op een rij. Inmiddels is en zijn de Enterse dagen al 2 dagen onderweg. Laat ik zo zeggen, gisteren is er gesport om het weekend echt goed in te stappen. En dat is gisteravond eigenlijk gebeurd. En ik ben benieuwd hoe laat het geworden is. Gijs Hakkert, goedemorgen.
1: Wim, vrolijk donderdag. Hallo dan.
0: Hallo.
1: Ja, hoe laat is het geworden? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het niet heel laat gemaakt. Omdat vandaag voor ons als organisatie een belangrijke dag is. Want vandaag is voor het eerst de Enterse Masked Singer te zien. Dan wel op het programma. Daar zit vandaag nog heel veel werk in. Dus ik dacht gisteren rond 1:30. Nou, het is wel goed. Ik ga tussen aanhalingstekens op tijd naar bed.
0: Ja,
1: en veel organisatieleden volgden dat voorbeeld. Maar het is tot sowieso tot 12:30 uur heel gezellig geweest. In de grote tent in het midden van Enter. En daarna nog tot in de kleine uurtjes in de buurttentjes op de straathoek.
0: Ja, want dat gaat natuurlijk door. Hè? Want die moeten ook gebruikt worden. Er hebben sommige mensen ook complete feesttenten neergezet. Ja, het is wel even kiezen waar je wil zijn natuurlijk.
1: Nou, dat is het echt. Want je moet je dus voorstellen, er staat één hele grote tent echt in het midden van het dorp. Daar kan 3000 man in. En die is elke avond uitverkocht. En het hele dorp komt daar vaak ook wel even. Maar voor de tijd en na de tijd, dan ga je een borrel drinken in je eigen kleine buurttentje. En daar staan er zo'n 65 à 70 van in het dorp. En het idee is ook, als je er langs fietst en je ziet een bekend gezicht, of je hebt überhaupt een beetje een droge mond, dat je even van je fiets afstapt en ook daar een biertje mee drinkt.
0: Het wordt toch echt...
1: Je kunt een soort van kroegentocht doen op een hele gezellige manier bij plekken die normaal geen kroegen zijn, zeg maar.
0: Ja, te gek.
1: Het is superleuk.
0: Te gek. Hey, vanavond die Masked Singer. Dat lijkt me ook spannend, weet je. Ik bedoel, mensen moeten het geheim houden. Het is toch even een dingetje. Het lijkt me heel lastig lokaal.
1: Dat is het ook, maar ik moet eerlijk zeggen, dat gaat bijzonder goed. Want we hebben in totaal 7 karakters. Die weten dat onderling van elkaar niet. Dus die weten ook niet tegen wie ze het vanavond op gaan nemen en welke nummers er worden gezongen. Die gaan elkaar vanavond ook voor het eerst ontmoeten. En ik ga niet precies vertellen hoe dat gaat, maar dat gaat dermate geheim dat ze ergens op een locatie buiten het dorp worden opgehaald en een integraal helm opkrijgen en ergens via een achterdeurtje naar binnen worden gesmokkeld. Zodat niemand kan zien wie daaronder zit. Zij zien elkaar dus vanavond ook pas voor het eerst. En ook als je het hebt over het bestuur van de Enterse Dagen, die weten niet eens wie er in die pakken zitten. Het zijn allemaal markante dan wel bekende personen in Enter. Dus iedereen die vanavond in de tent staat, die kent zeker wel een paar van die figuren. Ik wil niet zeggen dat je ze alle 7 kunt aantikken, maar het zijn echt wel bekende koppen in het dorp. En die gaan vanavond zingen zonder dat ze dat eigenlijk ooit gedaan hebben. Tenminste, dat zeg ik wel. Misschien zitten er ook wel mensen tussen die wel eens eerder gezongen hebben. En het een klinkt waarschijnlijk wat mooier dan het ander. En die 3000 man die in de tent staat, die mogen middels een app raden en stemmen wie erin zitten, maar ook wie er doorgaan. Dus die hebben ook meteen invloed op de avond, want zij bepalen wie er doorgaan naar de finale. Nou, dan spelen 3 van de 7 spelen nog een nummer. En rond 11:30, 12:30 weten we wie er in die pakken zit. Want gedurende de avond wordt dus elke keer een afvaller meteen ontmaskerd.
0: Wat te gek zeg. Dat lijkt me echt heel bijzonder. Volgens mij is iedereen daar massaal naar aan het uitkijken, dit gebeuren.
1: Ja. Ja, het is ook wel echt het gesprek van de dag. Ik werd gisteren bijvoorbeeld nog aangesproken door iemand in de tent. En die noemde een naam en ze zegt, ja, ik weet zeker dat hij erin zit. Ik zei, hoezo dan? Ja, ik denk dat jullie al wekenlang op maandagavond oefenen. En zij kan al een paar maandagavonden niet met mij wandelen.
0: Ah.
1: Ik denk, ja, hoe kom je erop? Maar dat,
0: het zou zomaar kunnen. Ja,
1: inderdaad zomaar kunnen. Dus we hopen dat dat inderdaad een supergezellige en leuke avond wordt. En daar zijn we vandaag als organisatie nog heel erg druk mee. Maar dat belooft vanaf een uurtje of 8:30 heel spannend te gaan.
0: Goed zo, maar het is al uitverkocht, heb ik begrepen? Of hoe zit het? Zijn er nog kaarten?
1: De Masked Singer is inderdaad helemaal uitverkocht. Dus we hopen dat iedereen die een kaartje heeft vanavond ook daadwerkelijk in de tent staat. En dan hebben we bijna 3000 man in de tent.
0: Zo.
1: We gaan nog kijken of we het tussen jou en mij ook kunnen streamen in de Enterse Dagen app en op de website van de Enterse Dagen. Maar dat ook daar zijn we nog mee bezig. Dus mocht je een kaartje hebben, dan zou ik in ieder geval zorgen dat je gewoon in de tent staat. Want dan ook alleen in de tent kun je overigens meestemmen voor degenen die doorgaan en het meeraden. En dan kun je weer prijzen mee winnen. Dus uiteindelijk wil je toch in de tent zijn.
0: Ja, nou, inderdaad. Nou, ja, wat je zegt, al voor de mensen ook thuis of waar dan ook, of die niet kunnen komen, houd even in de gaten. Ook bij ons op de website en bij jullie op de website. Want misschien komt het nog even op het tv-kanaal. Als een technisch verhaal, inderdaad, tussen ons. Maar we zijn ermee bezig om te kijken of we dit nog, en plein publiek kunnen geven, dit
1: precies.
0: Hele verhaal. Precies. Goed zo. Mooi. Dat dus vandaag. Voor de rest kun je gewoon weer een fietstochtje doen, hè, eigenlijk, als je je verveelt. Het is nu mooi weer.
1: Het is strak blauwe lucht als ik hier inderdaad naar buiten kijk. Als je gaat naar app.enterzodagen.nl, dan kun je inderdaad een fietsroute bekijken en ook downloaden en weer op je eigen fietscomputertje zetten. Maar je kunt hem ook gewoon starten vanaf je telefoon. Ja, en dan mis je geen straat. En dan doe je al die mooie straatversiering aan.
0: Ja, hulde. Ik vind het echt fantastisch. Helemaal te gek. Morgen vroeger om deze tijd, lukt dat weer, Gijs?
1: Ik ben er wel, denk ik.
0: Goed zo, tot dan. Fijne dag.
1: Morgen. Hoi.
2: Zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl. Online.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
5: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
6: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
5: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een doel.
7: De schaduwmakers uit het oosten.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: 9:45, eerste hoogtepunt uit het nieuws. Alissa.
10: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De Consumentenbond wil een verbod op de camerabril van Meta, bekend van Facebook en Insta. Je kan er stiekem mee filmen en de bond wijst erop dat de video's ook naar Meta zelf gaan. Wereldwijd was augustus nog nooit zo heet als afgelopen zomer. Volgens klimaatdienst Copernicus was het gemiddeld bijna 17 graden. En ook het zeewater warmde meer op dan ooit. Botik van der Zandschulp is trots op wat hij heeft bereikt op de US Open. De tennisser werd vannacht uitgeschakeld in de kwartfinales, maar stijgt flink op de wereldranglijst. Tegen de NOS zegt hij dat het een goed jaar wordt.
9: Alissa, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Autobedrijf Somo Autoservice in Hengelo is failliet verklaard. Bedrijf aan de Slachthuisweg hield zich bezig met de reparatie en onderhoud van motorvoertuigen. Ook stratenmaker en hoveniersbedrijf en ruiter uit Almelo is bankroet. Over de reden van het faillissement kan de curator nog niks zeggen. Drie mannen uit Twente zijn veroordeeld tot gevangenis en taakstraffen vanwege de handel in hennep. Ze hadden kwekerijen opgezet in bedrijfspanden in Hengelo. Er werd tientallen keren geoogst en daarmee werd volgens de rechtbank veel geld verdiend. De zwaarste straf is 20 maanden cel. Voor een handelaar die een minder grote rol had, is een taakstraf van 40 uur opgelegd. Ook moeten de mannen het verdiende geld terugbetalen. En daarbij gaat het om meer dan 2 miljoen euro. En het Stadskarriool in Almelo gaat aankomende zaterdag open tijdens de Open Monumentendag. Bezoekers zijn tussen 3:30 en 4:30 welkom in de toren voor rondleidingen en om te luisteren en te kijken naar de biardier die dan het carillon bespeelt. En er gaan meer monumenten in Twente open aankomende zaterdag. Je leest er meer over op onze website twentefm.nl of 120.nl. En dan het weer voor Twente. Het blijft droog vandaag en de zon laat zich regelmatig zien bij een graad of 20. Morgen verloopt wisselvalliger met weer kans op regen.
9: Rustig, dankjewel. We gaan even naar het wegdek. Dat is de Lutte richting de Duitse grens. Daar staat een 3 minuten vertraging tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. Daar zijn ze met de weg bezig. 4 minuten over 4 kilometer. En dan een 20 controles. Dat is op de A1 bij hectometerpaal 40.0 tussen Amersfoort Noord en Amersfoort West. En op de A35 bij hectometerpaal 69.3. Die staat er al even de hele week tussen Enschede en Enschede West. We'll

Alan Langley, Choosing Vectors hier op Twente FM, Twente Radio. Vandaag een prachtige dag. Tenminste, de zon schijnt. Af en toe wat wolkenvelden, maar het blijft droog. En in Twente wordt het 20 graden. En dat is niet mis, laten we wel wezen. We gaan met Ton van Dranen richting 10 september 1980. Dat is deze dag, maar dan in 1980, ja. Rob de Nijs die krijgt namelijk op deze dag een platinaplaat voor 100.000 verkochte exemplaren van zijn album Met Je Ogen Dicht. Hij krijgt dit edelmetaal uit handen van Cliff Richards tijdens een etentje dat wordt aangeboden door een platenmaatschappij, EMI. Met Je Ogen Dicht komt op 22 maart 1980 binnen in de Nederlandse LP Top 50. Vanaf 14 juni 1980 staat het album 5 weken lang op de eerste plaats. En ja, wat staat er dan op het album? Onder andere Roze Droom, Alleen Is Maar Alleen, Wat Is Het Waard? Nu de nachten nog, Wat Een Waanzin, Hilda, Hier In Dit Hotel.

prijs, wat op deze dag, 10 september 1980, platina werd voor 100.000 verkochte albums. Rotterdam dus met je ogen dicht. En ook deze klassieker stond erop zondag.

0: Het is Ed Sheeran en Zapfire op het Twente FM. Goed zo, we hebben hem getraceerd, hij is gevonden. Marlijn, het was me goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, sorry dat ik net niet opnam.
0: Ja, ja, je zegt nou gewoon dat je al zeg maar 10 kilometer hebt gelopen of zo, dat soort dingen.
1: Nou, het komt wel in de buurt inderdaad. Ja, het komt oprecht in de buurt, dus het is goed. Het is okay.
0: Goed zo, oké, oké. Nou, mooi, mooi. Voor jou is het oké. Hey, Barefoot at the Sundown Festival, dat hadden we eigenlijk van het zomer willen hebben, maar dat ging niet door. Vertel even, hoe zat het ook weer?
1: Ja, het stond eigenlijk op 5 juli gepland inderdaad. Maar nou, we weten het allemaal nog wel hoe ongelooflijk heet het afgelopen zomer is geweest. En ja, vooral die week ja, was het echt op een piek. En ja, dat was ook echt een van de drukste festivalweekenden van het jaar. Dus we waren ook zeker niet de enige. Maar daarom hebben we het helaas moeten aflassen. Net als nou, bijvoorbeeld Defcon heeft ook heel veel festivals aan dat weekend afgelast. En zo ook wij. Op een gegeven moment hadden we de veiligheid. Hadden we het gevoel van oké, dat kunnen we waarborgen. Maar toen begonnen we onszelf eigenlijk af te vragen van ja, en maar wordt het ook nog leuk? En toen hebben we eigenlijk gauw de conclusie getrokken van ja, weet je, voor wie doen we het dan? Dus hebben we geïnventariseerd van oké, kunnen we alles mee verhuizen, alles en iedereen? En nou, eigenlijk bijna iedereen is netjes mee verhuisd. Dus kunnen we het morgen over gaan doen.
0: Nou,
1: of tenminste, kunnen we het morgen echt gaan doen.
0: Ja, het is niet zo warm als zeg maar 2 maanden geleden, maar toch, de sfeer zal er niet minder om zijn. Nee. Wat kunnen we allemaal verwachten?
1: Nou, we hebben echt een supermooi programma. Heel divers ook. Dus we hebben acts als Droom Dit, Pluk Dan, Vieren. Dus veel lokale dingen. Maar we hebben bijvoorbeeld El Selena, Kleinkunst uit Rotterdam. Echt supermooi ook. Beetje in het hoekje van Ramses Shaffi, Wende. Beetje het Franse chanson, maar dan in het Nederlands. Dus echt erg mooi ook. En we sluiten af met een groot Twister XL toernooi. Tipsy Twister noemen we het. Dus dat wordt ook heel leuk. Dus dan kan iedereen lekker meedoen met Twister. En we hebben nog een hele leuke randprogrammering. Je kan gratis naar de kapper. Je kan een cursus blind schilderen volgen. Je kan een drumworkshop doen. Ja, eigenlijk echt van alles. Dus het is, we hebben een vol programma, maar heel leuk allemaal. Okay. En voor iedereen.
0: Voor iedereen. Hoe laat begint het allemaal?
1: 4 uur.
0: 4 uur, dat is mooi op tijd.
1: Ja, toch?
0: Dat dacht ik.
1: Mooi vrijmiddag.
0: Oh, ja, dat is zeker een mooie vrijdagmiddagborrel. Dus dat zit helemaal goed. En moeten we nog kaarten reserveren? Of hoe gaat het precies, Marlijn?
1: Helemaal gratis.
0: Wat?
1: Beroepplaats Oogst. Ja, en, het is ongelooflijk dat dat nog kan tegenwoordig.
0: Ja,
1: maar bij ons kan
0: niet. Oké, oké. Okay, nou, nee, dat is precies. Genieten. Dus morgenmiddag.
1: Kom gewoon lekker binnen wandelen. En dan gaan we er iets moois van maken.
0: Oké. Okay. De sfeer van Ramses Shaffi, zei je?
1: Ja, die, onder andere inderdaad, onder andere.
0: Ja, ja. Vooruit. Ja, daarom moest een goede reden hebben om Ramses Shaffi te gaan draaien natuurlijk, bij deze.
1: Kijk, nou, fantastisch.
0: Marlijn, dankjewel. Succes morgen.
1: Jij bedankt. Joe, dankjewel, hè.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten.

degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze.

wat een klassieker. Ook dit soort klanken morgenmiddag op Broedplaat Oost. In Engelo vanaf 4 uur. Gratis, hè? Dat zijn Merlijn. Gratis de hele avond. Het Bear Wood at Zendown Festival. En ja, die Zendown heb je dan morgen tijdens het festival wel tussen 4 en 11 uur. Ja, die gaat vanzelf wel een keer ronden. Straks zie je Mark, Jordi en Nicky. Ik zeg tot morgen voor de vrijdagaflevering van Twente wordt wakker.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. De staan gaan voor tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
10: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
11: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het is met de camerabril van Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, te makkelijk om anderen stiekem te filmen, vindt de Consumentenbond. Het lampje dat aangaat bij het filmen is makkelijk af te plakken en de gemaakte video's gaan naar Meta zelf toe. Reden genoeg om de bril te verbieden, zegt de bond. Augustus is nog nooit zo warm geweest als dit jaar. Wereldwijd was het volgens klimaatdienst Copernicus gemiddeld bijna 17 graden. Eerder werd al duidelijk dat Nederland en veel andere EU-landen de heetste zomer in tijden meemaakten. Experts waarschuwen voor de grote impact van de hitte, bijvoorbeeld door toenemende bosbranden. Als kalfjes die vanuit Ierland naar Nederland worden vervoerd niet beter worden behandeld, dan gaat de Voedsel- en Warenautoriteit boetes uitdelen. De kalfjes zijn soms pas 3 weken oud en krijgen te weinig melk. Beelden van dierenorganisaties hebben een rol gespeeld om de transporteurs te waarschuwen, zegt de NVWA. En boeren in Groningen kunnen alsnog geld krijgen om wolverende rassers aan te schaffen en zo hun geiten en schapen te beschermen. De subsidiepot was leeg, maar de provincie stopt er 5 ton extra in. Eerdere aanvragers hoeven zich niet opnieuw te melden. Hun verzoek wordt alsnog behandeld. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het droog met stapelwolken en zon. Alleen aan de westkust is er kans op een enkel buitje. Het wordt 19 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
14: In het oosten van het land rijdt het nog langzaam op de A50 van Arnhem naar Os. Bij Ravenstein heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

altijd een beetje Mariah Carey-vrees zodra de R in de maan zit. Want dan, ja, je kunt er donder op zeggen dat die binnenkort er weer voorbij komt, die kerstplaat van de R. Dus vandaar nog even deze lekkere plaat van ze, want ze heeft er veel meer gemaakt. Fantasy hoorde je als een van de successen. Goedemorgen, vandaag is het donderdag 10 september. De uitzendkracht is er weer. Tot 1 uur.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis en I Hate That It's True. Juan is de vorig van een hele tijd geleden. Lady Gaga hoorde je met Just Dance. Je luistert naar Twente FM, kijk even naar het weer. Ja, het is in ieder geval wat droger. Vandaag, zonnetje laat zich af en toe zien. Er is wat bewolking. Temperatuur stijgt tot zo'n kleine 19 graden vanmiddag. En de wind is zwak. Kracht 2 vanuit het westen.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoed financieren? Wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. FC Twente heeft in eigen huis met 1-0 gewonnen van Telstar gisteravond. Sonder Oyaseter maakte in de tweede helft het enige doelpunt van de wedstrijd. De ploeg van trainer John van der Brom had in de Grolsvesten vanaf het begin het meeste balbezit. Grote kansen waren er voor rust echter nauwelijks. In de tweede helft nam FC Twente het initiatief. Oyaseter brak uiteindelijk de ban na een voorzet van Taha en schoot de 1-0 binnen. Daarmee rekende FC Twente alsnog af met Telstar. Vorig seizoen wisten de Tukkers in 2 ontmoetingen niet van de ploeg uit Velsen-Zuid te winnen. De politieke partij Volt Enschede is vanavond niet aanwezig bij de herdenking van de Twentse razzia in de synagoge in Enschede. De partij vindt dat tijdens de bijeenkomst ook aandacht moet zijn voor de huidige situatie in Gaza. Tijdens de herdenking wordt stilgestaan bij de 105 Joodse Twentenaren die op 13 en 14 september 1941 door de Duitse bezetter werden opgepakt, afgevoerd en vermoord. Volt vindt dat de herdenking breder moet worden getrokken naar het heden en de ervaringen van onder meer de Palestijnen. Het herdenkingscomité wil daar niet in meegaan. Volgens de organisatie is de bijeenkomst bedoeld om slachtoffers van de razzia en hun nabestaanden te herdenken en is het geen plek voor politieke standpunten over het beleid van Israël. De herdenking begint vanmiddag om 1 uur in de synagoge aan de Prinsenstraat in Enschede. En Glasrijk Te Bergen komt er weer aan. Het jaarlijkse glaskunstfestival wordt gehouden van 1 tot en met 4 oktober. Dit jaar is de 30e editie van het thema The Power of Glass. Ruim 75 nationale en internationale kunstenaars zijn van de partij om hun werken te tonen op 27 verschillende locaties. Komende woensdag, 16 september, is een bijzonder startmoment. Dan overhandigt het bestuur van Glasrijk het eerste exemplaar van het jubileumkunstwerk aan Ank Bijleveld, voorzitter van de Twente Board. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vandaag is er veel ruimte voor de zon met vanmiddag temperaturen van maximaal 19 graden. En ook vanavond en vannacht blijft het droog met lichte bewolking, koelt het niet verder af dan 11 graden.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Ebony en Ivory, Paul McCartney met Stevie Wonder. Zij sloegen de handen in elkaar. En daarvoor nog een Man I Need van Olivia Dean. De landelijke week tegen eenzaamheid zit eraan te komen. Vanaf donderdag 24 september tot en met woensdag 30 september... worden er door heel Nederland, dus ook in onze regio... laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten gehouden. Eenzaamheid is een breed probleem dat zeker niet alleen ouderen treft. Ook veel jonge mensen kunnen hiermee te maken krijgen. In veel gemeenten wordt dan ook extra uitgepakt met diverse leuke activiteiten. Om op de hoogte te blijven erover, kijk je bijvoorbeeld op de website van fundamentlosser.nl of op de landelijke website 1tegeneenzaamheid.nl.

Tom Petty en de Heartbreakers met Mary Jane's Last Dance. De gemeente Almelo heeft zich van zijn nieuwsgierigste kant laten zien. Ze willen het namelijk graag weten wat jij in je vrije tijd doet. Wat gaat ze dat aan, hoor ik je denken. Nou, naast wonen en werken is ook vrije tijdsbesteding natuurlijk een belangrijk onderdeel van het leven in de stad. Zeker als Almelo zijnde. De gemeente wil nu graag weten hoe mensen denken over onder andere cultuur, horeca, evenementen en recreatie. Via een korte vragenlijst kun je aangeven wat jij waardeert en welke voorzieningen of activiteiten er eventueel bij zouden kunnen komen. De resultaten worden vervolgens gebruikt om toekomstige beleid en ontwikkelingen te ondersteunen. Als je belangstelling hebt om deze vragenlijst in te vullen, ga dan naar startvragenlijst.nl/al.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspanden Financiering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoed financieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
12: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Melissa Hippe. Geen enkele GGD was goed voorbereid op corona. De toenmalig topvrouw van de GGD Amsterdam zei tegen de enquêtecommissie dat ze al jaren eerder had gewaarschuwd. Maar dat pas bij de uitbraak bleek dat systemen niet werkten. Ze is ook kritisch over regionale verschillen. In Amsterdam mocht niet alles in de horeca, maar in Groningen kon iedereen feest vieren, zei ze. Zeker 5 mensen zijn overleden na een brand op een veerboot in de Filipijnen, vlakbij een toeristische trekpleister. Er is een zoekactie aan de gang. Bijna 90 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers kunnen niet aan boord door de rook en de hitte. Nederland wil een Zweeds hypermodern verkenningsvliegtuig kopen. Het toestel heeft radarsystemen en andere sensoren die drones en kruisraketten kunnen opsporen. Het zogenoemde vliegende commandocentrum is volgens defensieminister Dylan Jessogus een belangrijke stap om minder afhankelijk van de NAVO te worden, zegt ze in de Telegraaf. En de Internationale Schaatsbond gaat ruim 230 schaatsers uit Rusland en Belarus screenen. Ze willen komend seizoen onder neutrale vlag meedoen aan wedstrijden. Tot nu toe werden ze geweigerd om de oorlog in de Oekraïne. Ze mogen weer meedoen, maar alleen als ze niet in het leger hebben gezeten en de Russische invasie afwijzen. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is overal droog, behalve aan de westkust. Daar valt een enkele bui. Verder wisselen de zon en wolken elkaar af en het wordt rond de 20 graden. Vannacht koelt het flink af. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A12. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht.

Ons vreels te vroeg ontvallen, deze zangeres Whitney Houston. Hadden we nog graag van haar willen genieten. Joris met How Will I Know. Deel 2 is begonnen. Dit is de uitzendkracht op Twente FM vandaag. Zonnetje, wolken, 19 graden, zwakke wind, kracht 2.

Lijn van Ace of Base. Christina Aguilera hoorde je daarvoor nog. En Kygo met One Republic en Lose Somebody. Het energieloket Losser start met een inloopspreekuur. Zij willen zo nog laagdrempeliger advies geven. Bijvoorbeeld over energiebesparing en het verduurzamen van je woning. Wanneer dingen complexer worden, zoals bijvoorbeeld een subsidieaanvraag, kan een vervolgafspraak gepland worden. De inloopspreekuren zijn gepland op de donderdagen van 1 oktober, 5 november en 3 december. Telkens tussen 5 en 8 uur in het Lossershoes. En een afspraak maken is daarvoor niet nodig.

0: Kerstzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren? Wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.
11: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. FC Twente heeft in eigen huis met 1-0 gewonnen van Telstar gisteravond. Sondre Oyarzabal maakte in de tweede helft het enige doelpunt van de wedstrijd. De ploeg van trainer John van der Brom had in de Grolsvesten vanaf het begin het meeste balbezit. Grote kansen waren er voor rust echter nauwelijks. In de tweede helft nam FC Twente het initiatief. Odjaceter brak uiteindelijk de ban na een voorzet van Taha en schoot de 1-0 binnen. Daarmee rekende FC Twente alsnog af met Telstar. Vorig seizoen wisten de Tukkers in twee ontmoetingen niet van de ploeg uit Velsen-Zuid te winnen. De politieke partij Volt Enschede is vanavond niet aanwezig bij de herdenking van de Twentse razzia in de synagoge in Enschede. De partij vindt dat tijdens de bijeenkomst ook aandacht moet zijn voor de huidige situatie in Gaza. Tijdens de herdenking wordt stilgestaan bij de 105 Joodse Twentenaren die op 13 en 14 september 1941 door de Duitse bezetter werden opgepakt, afgevoerd en vermoord. Volt vindt dat de herdenking breder moet worden getrokken naar het heden en de ervaringen van onder meer de Palestijnen. Het herdenkingscomité wil daar niet in meegaan. Volgens de organisatie is de bijeenkomst bedoeld om slachtoffers van de razzia en hun nabestaanden te herdenken en is het geen plek voor politieke standpunten over het beleid van Israël. De herdenking begint vanmiddag om 1 uur in de synagoge aan de Prinsenstraat in Enschede. En Glasrijk Te Bergen komt er weer aan. Het jaarlijkse glaskunstfestival wordt gehouden van 1 tot en met 4 oktober. Dit jaar is de 30e editie van het thema The Power of Glass. Ruim 75 nationale en internationale kunstenaars zijn van de partij om hun werken te tonen op 27 verschillende locaties. Komende woensdag, 16 september, is een bijzonder startmoment. Dan overhandigt het bestuur van Glasrijk het eerste exemplaar van het jubileumkunstwerk aan Ank Bijleveld, voorzitter van de Twente Board. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vandaag is er veel ruimte voor de zon met vanmiddag temperaturen van maximaal 19 graden. En ook vanavond en vannacht blijft het droog met lichte bewolking, koelt het niet verder af dan 11 graden.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je hebt vertraging aan de grens. Het begin op de A12 richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier tijdsverlies. En de andere kant op de A12 richting Utrecht, doe je er tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

miles on it. Hij blijft lekker hangen, deze van Marshmallow en Kane Brown in Miles on It. En over Miles gesproken. Aanstaande maandag beginnen er wegwerkzaamheden aan de Turbantia-single en de Roesingsbleekweg in Enschede. Beide projecten liggen dicht bij elkaar, maar worden toch afzonderlijk uitgevoerd qua planning en omleidingsroutes. De aannemer start direct na de singeloop van aanstaande zondag. Als alles goed verloopt, is het werk voor de kerstvakantie in ieder geval klaar. Als je op de hoogte wilt blijven over de voortgang en wat er precies voor maatregelen zijn en worden genomen, kijk dan even op de website van de gemeente Enschede.

Rechtstreeks vanuit Twente. Muziek waar

0: Life and she will be loved. De gemeente Hengelo vraagt inwoners hoe zij denken over het thema sporten, spelen en bewegen. Sport en beweging zijn uitermate belangrijk om lekker in conditie te blijven, maar zeker ook om andere mensen te ontmoeten. De gemeente wil dan ook graag weten of iedereen tevreden is over de sportvoorzieningen. De kwaliteit van wandelpaden bijvoorbeeld is er ook een onderdeel van. Of zijn er wel voldoende speelvoorzieningen? Als je mening wilt uiten, dan kan dat via de enquête die is in te vullen op raadmee.hengelo.nl.
1: Verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl, want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie
3: gesloten lijkt me.
4: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
3: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Ja, zeker.
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Er zijn in ons land nog 2 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Daardoor staat het aantal doden op 3, dat meldt het RIVM. Het aantal gemelde besmettingen is de afgelopen week gestegen van 9 naar 18. Omdat veel mensen die besmet zijn geen klachten krijgen, kunnen dat er meer zijn. De politie is in Overasselt en Heumen weer aan het zoeken bij basisscholen. Gisteren werden in de buurt van een school vuurwapens gevonden, een week na de schietpartij in Overasselt. Een beveiliger kwam om en 35 mensen werden opgepakt. Er wordt ook gezocht in een maïsveld waar verdachten zich hadden verscholen. In Gouda is een automobilist er vandoor gegaan nadat hij of zij een kind had aangereden. Doorrijden na een ongeluk is een misdrijf en de politie is op zoek naar de dader. Die reed vermoedelijk in een zwarte SUV, schrijft Omroep West. De politie hoopt dat mensen iets hebben gezien. En imkers uit Noord-Holland maken zich zorgen over nesten van geelpoothoornaars. Ze zeggen tegen NH Nieuws dat de provincie alleen nesten weghaalt die voor mensen gevaarlijk zijn, maar de rest laat hangen. Pas overleed in België een man toen hij meerdere keren werd gestoken. Het is wachten op een slachtoffer hier, zegt een imker. En dan nu het weer van Weer Online. Alleen aan de westkust kan een bui vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Met een mix van zon en wolken en een graad of 20. Vanavond koelt het flink af. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens staat 4 kilometer file en daardoor heb je 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

kunt overdrijven, maar het is in ieder geval een aardige dag vandaag. Het gaat om het weer. Summer in the City. Na zomer dan wel te verstaan. Joe Cocker, ben je het spits af voor de donderdagmiddag van 10 september. En een meedelige gedeelte van Duitse Kracht. Lunch.

na de jaren 80 toen dit een groot succes was. Starship and Nothing's Gonna Stop Us Now. Aanstaande zaterdag dan wordt in Hoge Heksel en Wierde weer een beurs voor tweedehands kinderkleding gehouden. Het gaat dan om de najaar- en winterkleding. De beurs is vanaf ochtends 10 uur tot en met 11:30 in het cultuurhuis aan de Nieuwe Schoolweg. De toegang is helemaal gratis. En de kleding is na afloop, wat overblijft, kan dan eventueel ook gedoneerd worden aan de Stichting Twentse Kinderhulp Oekraïne. Ook een deel van de kraamhuur gaat voor een goed doel de deur uit. En dat is dan voor Stichting Ekiko.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Museum Oldenzaal en Oldenzaal Promotie krijgen voortaan één directeur-bestuurder. Nicky Olde-Monnikhoff gaat beide organisaties leiden. Dat heeft de gezamenlijke Raad van Toezicht besloten. De twee stichtingen werken al langer samen en hebben sinds begin dit jaar ook één Raad van Toezicht. Ze blijven voorlopig wel als zelfstandige organisaties bestaan. Tot nu toe vormde Olde-Monnikhoff samen met Bas Wolters het bestuur. Wolters, directeur-bestuurder van Oldenzaal Promotie, heeft aangegeven geen andere functie binnen de nieuwe organisatiestructuur te willen. En daarom stopt hij met zijn werkzaamheden. Volgens voorzitter Wim Boomkamp van de Raad van Toezicht is de benoeming van één directeur-bestuurder de volgende stap in de samenwerking tussen het museum en Oldenzaal Promotie. De regiotaxi adviseert mensen die zondag van en naar Enschede reizen met deze voorziening om de ritten wellicht wat te wijzigen. Tussen 9 en 1 wordt namelijk de singelloop gehouden, wat ook impact zal hebben op de bereikbaarheid in Enschede. Het advies is dan ook om geen ritten te boeken tussen deze tijden. En ook tussen 1 en 3 is het verstandig om alleen te reizen als het echt nodig is. De ervaring leert dat voertuigen tijdens de singelloop veel vertraging oplopen, omdat verkeersregelaars amper verkeer doorlaten. En daarom kan de regiotaxi niet garanderen dat reizigers op tijd ter plaatse zijn of opgehaald kunnen worden. En de gemeente Oldenzaal werkt de komende 2 jaar samen met Hospi Housing om hospitaverhuur in Oldenzaal bekender en toegankelijker te maken. In deze woonvorm kunnen mensen een kamer in hun eigen woning verhuren aan iemand die op zoek is naar woonruimte. Dat kan zorgen voor meer beschikbare woonruimte voor bijvoorbeeld jongeren, starters, werkenden en stagiairs. De insteek is vooral om beter te benutten wat er toch al is. Er zijn woningen waar kamers leeg staan, bijvoorbeeld omdat de kinderen het huis uit zijn of omdat een alleenstaande ruim woont. Hospitaverhuur biedt een mogelijkheid om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Hospi Housing ondersteunt inwoners met het hele proces, waaronder het vinden van een passende huurder en het opstellen van de contracten. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Oldenzaal. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag veel ruimte voor de zon met maximum temperaturen van 19 graden. Vanavond en vannacht iets meer bewolking met minima rond de 11 graden.
11: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging aan de grens op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Phil Collins en I Can't Stop Loving You. Tina Turner hoor je daar vorig met Typical Mail. En over Tina Turner gaan we het even hebben. Want we kijken even in het verleden op de dag van vandaag. En komen dan uit op 10 september 1900. Ik moet het even snel opzoeken, jongens. 1996, precies 30 jaar geleden. Toen werden namelijk vrouwelijke bezoekers bij de Amsterdam Arena nogal behoorlijk, zeg maar, gefouilleerd op een manier die ze niet al te prettig vonden. En dat gebeurde tijdens het concert van Tina Turner. Niet alle dames waren er even blij mee dat ze zo grondig, tussen aanhalingstekens, werden gefouilleerd. En op de dag van vandaag hadden we nog wel een nummer 1 hit. In 1988, dat was dat heerlijke nummer van Sam Brown met You by the Stop. Tot zover, ik meld me morgen weer om 10 uur. Tot dan.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral snel duidelijkheid. Vastgoed financieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
10: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
11: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. PEC Zwolle neemt geen extra maatregelen om te voorkomen dat er zondag Feyenoordfans het stadion binnenkomen. De Rotterdammers nemen geen uitfans mee na het vuurwerkgeweld bij Cambuur vorige maand. Seizoenkaarthouders van PEC mogen extra kaarten kopen, maar de club vertrouwt erop dat die niet naar Feyenoordfans zijn gegaan. In Zuid-Holland worden misschien toch allerlei bouwprojecten toegestaan. Tot nu toe werden ze tegengehouden, bijvoorbeeld omdat er problemen waren met het stroomnet of door de stikstofcrisis. Maar nu laat Zuid-Holland ze toch onderzoeken. Het gaat om woningen die buiten bestaande steden en dorpen moeten komen. Het aantal mensen dat is overleden door het West-Nijl-virus is opgelopen van 1 naar 3, dat meldt het RIVM. Er zijn 18 besmettingen geteld, dat waren er een week geleden 9. Sinds vorige maand zijn er op verschillende plekken in Nederland aanwijzingen gevonden dat het West-Nijl-virus rondgaat, ook onder dieren. En Europa moet meer ambitie tonen voor eigen ruimtemissies, vindt de Franse president Macron. Hij wil dat er over 5 jaar een lander op de maan wordt gezet en over 10 jaar zouden er astronauten die kant op moeten. Europa loopt volgens Macron nu nog ver achter op Amerika, Rusland en China en is afhankelijk van hun raketten. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt, maar er is ook wat bewolking. Bijna overal is het droog met 18 tot 20 graden. Vanavond meer bewolking, morgen gaat het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A1. Vanaf Oldenzaal-Zuid heb je 10 minuten vertraging. En op de A12 doe je er vanaf Zevenaar een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
14: Door de middag. Mark Schepers.

0: Herfstzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoed financieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
8: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energie managementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energie Management of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
9: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Museum Oldenzaal en Oldenzaal Promotie krijgen voortaan één directeur-bestuurder. Nicky Olde-Monnikhoff gaat beide organisaties leiden. Dat heeft de gezamenlijke Raad van Toezicht besloten. De twee stichtingen werken al langer samen en hebben sinds begin dit jaar ook één Raad van Toezicht. Ze blijven voorlopig wel als zelfstandige organisaties bestaan. Tot nu toe vormde Olde-Monnikhoff samen met Bas Wolters het bestuur. Wolters, directeur-bestuurder van Oldenzaal Promotie, heeft aangegeven geen andere functie binnen de nieuwe organisatiestructuur te willen. En daarom stopt hij met zijn werkzaamheden. Volgens voorzitter Wim Boomkamp van de Raad van Toezicht is de benoeming van één directeur-bestuurder de volgende stap in de samenwerking tussen het museum en Oldenzaal Promotie. De regiotaxi adviseert mensen die zondag van en naar Enschede reizen met deze voorziening om de ritten wellicht wat te wijzigen. Tussen 9 en 1 wordt namelijk de singelloop gehouden, wat ook impact zal hebben op de bereikbaarheid in Enschede. Het advies is dan ook om geen ritten te boeken tussen deze tijden. En ook tussen 1 en 3 is het verstandig om alleen te reizen als het echt nodig is. De ervaring leert dat voertuigen tijdens de singelloop veel vertraging oplopen, omdat verkeersregelaars amper verkeer doorlaten. En daarom kan de regiotaxi niet garanderen dat reizigers op tijd ter plaatse zijn of opgehaald kunnen worden. En de gemeente Oldenzaal werkt de komende 2 jaar samen met Hospi Housing om hospitaverhuur in Oldenzaal bekender en toegankelijker te maken. In deze woonvorm kunnen mensen een kamer in hun eigen woning verhuren aan iemand die op zoek is naar woonruimte. Dat kan zorgen voor meer beschikbare woonruimte voor bijvoorbeeld jongeren, starters, werkenden en stagiairs. De insteek is vooral om beter te benutten wat er toch al is. Er zijn woningen waar kamers leeg staan, bijvoorbeeld omdat de kinderen het huis uit zijn of omdat een alleenstaande ruim woont. Hospitaverhuur biedt een mogelijkheid om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Hospi Housing ondersteunt inwoners met het hele proces, waaronder het vinden van een passende huurder en het opstellen van de contracten. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Oldenzaal. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag veel ruimte voor de zon met maximum temperaturen van 19 graden. Vanavond en vannacht iets meer bewolking met minima rond de 11 graden.
12: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over door grenscontroles. En op de N319 voor de richting Winterswijk staat voor Winterswijk 3 kilometer file met 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
14: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Vanaf morgen tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoed financieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
10: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
11: Hou je huis koel, knippers, zonwering.
10: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
11: Hou je huis koel. Knippers zonwering heeft een doel.
10: De schaduwmakers uit het oosten.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De 51 actievoerders die eind augustus de A12 blokkeerden, worden toch niet strafrechtelijk vervolgd. Volgens het OM krijgen ze bij een volgende blokkade een waarschuwing en bij een derde overtreding gaat justitie vervolgen. Twee demonstranten komen er misschien niet mee weg. Zij worden gezien als de veroorzakers van de blokkade. Bij Tata Steel zijn iets minder schadelijke stoffen gemeten, meldt het RIVM. Maar er dwarrelen nog altijd meer kankerverwekkende stoffen rondom het bedrijf dan in gebieden zonder zware industrie. Vooral in Wijk aan Zee is dat zo. Het RIVM weet niet zeker of de uitstoot blijft dalen, omdat onder andere het weer invloed heeft. Door een grote brand op een vrachtschip in China zijn zeker 20 doden gevallen, melden Chinese staatsmedia. Er worden nog 5 mensen vermist. De boot lag voor onderhoud aangemeerd in een haven. Het duurde 3 uur voor het vuur uit was. Hoe de brand begon is nog niet bekend. En het kabinet trekt te weinig geld uit om klaar te zijn voor een nieuwe pandemie, zoals corona was. Dat zei infectiespecialist Anja Schreier tegen de coronacommissie. Twee kabinetten geleden stond er 300 miljoen in de boeken, nu iets meer dan de helft. Ze had verwacht dat er meer bewustzijn zou zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overwegend droog, een mix van zon en wolken met zo'n 19 graden. Vanavond meer bewolking en morgen gaat het meer regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Dit Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A1. Vanaf Oldenzaal-Zuid heb je 10 minuten vertraging. En op de A12 doe je er vanaf Afritbeek 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral snel duidelijkheid. Vastgoed financieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutjer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutjer Alm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Museum Oldenzaal en Oldenzaal Promotie krijgen voortaan één directeur-bestuurder. Nicky Olde-Monnikhoff gaat beide organisaties leiden. Dat heeft de gezamenlijke Raad van Toezicht besloten. De twee stichtingen werken al langer samen en hebben sinds begin dit jaar ook één Raad van Toezicht. Ze blijven voorlopig wel als zelfstandige organisaties bestaan. Tot nu toe vormde Olde-Monnikhoff samen met Bas Wolters het bestuur. Wolters, directeur-bestuurder van Oldenzaal Promotie, heeft aangegeven geen andere functie binnen de nieuwe organisatiestructuur te willen. En daarom stopt hij met zijn werkzaamheden. Volgens voorzitter Wim Boomkamp van de Raad van Toezicht is de benoeming van één directeur-bestuurder de volgende stap in de samenwerking tussen het museum en Oldenzaal Promotie. De regiotaxi adviseert mensen die zondag van en naar Enschede reizen met deze voorziening om de ritten wellicht wat te wijzigen. Tussen 9 en 1 wordt namelijk de singelloop gehouden, wat ook impact zal hebben op de bereikbaarheid in Enschede. Het advies is dan ook om geen ritten te boeken tussen deze tijden. En ook tussen 1 en 3 is het verstandig om alleen te reizen als het echt nodig is. De ervaring leert dat voertuigen tijdens de singelloop veel vertraging oplopen, omdat verkeersregelaars amper verkeer doorlaten. En daarom kan de regiotaxi niet garanderen dat reizigers op tijd ter plaatse zijn of opgehaald kunnen worden. En de gemeente Oldenzaal werkt de komende 2 jaar samen met Hospie Housing om hospitaverhuur in Oldenzaal bekender en toegankelijker te maken. In deze woonvorm kunnen mensen een kamer in hun eigen woning verhuren aan iemand die op zoek is naar woonruimte. Dat kan zorgen voor meer beschikbare woonruimte voor bijvoorbeeld jongeren, starters, werkenden en stagiairs. De insteek is vooral om beter te benutten wat er toch al is. Er zijn woningen waar kamers leeg staan, bijvoorbeeld omdat de kinderen het huis uit zijn of omdat een alleenstaande ruim woont. Hospitaverhuur biedt een mogelijkheid om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Hospie Housing ondersteunt inwoners met het hele proces, waaronder het vinden van een passende huurder en het opstellen van de contracten. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Oldenzaal. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag veel ruimte voor de zon met maximum temperaturen van 19 graden. Vanavond en vannacht iets meer bewolking met minima rond de 11 graden.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontrole op de A1 Hengelo-Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
5: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
11: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
12: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De parlementaire enquêtecommissie Corona denkt dat er na tientallen verhoren genoeg informatie binnen is om aan de onderzoekswens van de Tweede Kamer te voldoen. Die wilde weten hoe het kabinet en de Kamer hebben gefunctioneerd en welke lessen zijn geleerd voor een volgende keer. Er wordt nu een rapport gemaakt dat begin volgend jaar moet verschijnen. Er zou strenger worden opgetreden bij snelwegblokkades, maar toch geldt dat nog niet voor tientallen Extinction Rebellion actievoerders. Ze blokkeerden eind augustus de A12 bij Den Haag, terwijl dat verboden was. Volgens het OM krijgen ze een volgende keer nog een waarschuwing. Pas daarna kunnen ze vervolgd worden. Ook de Franse voetbalbond heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino. Ze geven geen steun meer voor zijn herverkiezing als voorzitter. Reden is het plan dat Infantino lanceerde om het WK commerciëler te maken. Net als veel andere landen vindt ook Frankrijk dat dat de waarde van het voetbal ondermijnt. En weer een ontdekking bij de renovatie van het Binnenhof in Den Haag. De kap van het torentje blijkt nog helemaal origineel en is bijna 480 jaar oud, blijkt het onderzoek. Er is dus nog nooit een stuk hout vervangen. Een monumentenadviseur vindt dat heel bijzonder, omdat hout kwetsbaar is en er in de 19e eeuw veel is gesloopt. En dan het weer van weer online. Wolken en zon is goed als droog bij een graad of 19. Vanavond meer bewolking, morgen eerst regen, 's middags ook zon en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitsland bij de Duitse grens 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de N348 vanuit Deventer naar Raalte bij Heerlen. 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag.
4: Mark Schepers.

0: zondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
1: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op Twente. Adverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Hengelo organiseert donderdag 10 september... een bijeenkomst over mentale gezondheid en suïcidepreventie in de bibliotheek... vanwege de wettelijke taak op dit gebied sinds januari. Vorig jaar overleden 290 mensen onder de 30 jaar door zelfdoding. Gemiddeld 26 jongeren per maand de afgelopen 5 jaar... Hengelo werkt met Wijkracht aan een lokale aanpak om het gesprek over mentale gezondheid op gang te brengen. Ondernemersorganisatie ONL stuurde een brandbrief naar het kabinet Jetten over de druk op het ondernemersklimaat in Nederland. Het MKB spreekt van een perfecte storm met stijgende grondstofkosten, krappe arbeidsmarkt en vernieuwingen als duurzaamheid en AI. Het eigen vermogen is na corona minder geworden, waardoor ondernemers minder ruimte hebben om te investeren. En naar schatting 150 landbouwvoertuigen verzamelden zich maandagavond voor het gemeentehuis van Dinkeland in Denenkamp, waar dankzij constructief overleg met trotse Twentse boeren een gezamenlijke steunverklaring werd gepresenteerd. Wethouder De Waai complimenteerde TTB met de vreedzame actie na goed vooroverleg met respect voor elkaars positie. Ook raadsleden uit Tubbergen, Losser en Oldenzaal waren aanwezig bij de demonstratie, voorafgaand aan de commissievergadering. Heb ik nu het weer. Vanmiddag blijft het zo goed als droog. Stapelwolk en zon wisselen elkaar af. De temperatuur stijgt naar 19 tot 20 graden. En doordat er weinig wind staat, is het best aangenaam. In het binnenland is de wind zwak tot matig. Aan de westkust staat een matige zuidwestenwind.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het oosten van het land rijdt het langzaam op de A1 richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid doe je er 5 minuten langer over door de grenscontroles. Op de N35, Zwolle richting Almelo, staat voor Raalte 2 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En tot slot de N319, Winterswijk richting Voorde. Tussen Ruurlo en Kranenburg heb je 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
11: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
12: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang.
13: Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. VVD-fractievoorzitter Brekelmans vindt dat jongeren wel wat meer mogen werken en de jongerentak van het CNV is daar boos over. Vooral zijn vergelijking met China, waar ze 72 uur per week werken, valt slecht. De VVD wil ons terugbrengen naar de 19e eeuw, zeggen ze. Van Brekelmans mag een vijfdaagse werkweek weer de norm worden. Werkgevers mogen vanaf half 2028 geen huur meer inhouden op het loon van arbeidsmigranten. Dat meldt minister Veilbrief van Sociale Zaken. Hij wil zo een eind maken aan misstanden waarbij arbeidsmigranten veel loon moeten inleveren voor soms heel slechte huisvesting. Dat maakt ze afhankelijk en daar wil ik vanaf, zegt Veilbrief. Een fel en emotioneel debat in de Rotterdamse gemeenteraad over het schrappen van gratis openbaar vervoer voor ouderen als bezuiniging. De oppositie vindt het een onzalig plan. De coalitie wil het OV ook liever behouden, maar vindt de alternatieve plannen van de oppositie maar niets. Die wil bijvoorbeeld de toeristenbelasting verhogen. En de uitvaart van de Noorse koning Harald gisteren heeft de Noorse TV een nieuw kijkersrecord opgeleverd. Bijna 6 op de 10 Nooren hebben wel iets van de uitzendingen meegekregen. De meeste, bijna 2,5 miljoen, keken via staatsomroep NRK. Anderen zagen de uitvaart via de commerciële zender of online. En dan het weer van weer online. Wolken en zon is goed als droog bij een graad of 19. Vanavond meer bewolking, morgen eerst regen, 's middags ook zon en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Dit is Bianca Damink.

0: grens tussen Arnhem en Zevenaar. Daar heb je ruim 5 minuten tijdverlies. Op de A50 van Arnhem naar Os sta je ook 5 minuten in de file tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Bruno Mars en All My Soul. Lekkere nieuwe single van hem. En daarvoor nog Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Twente komt thuis.
0: Donderdagmiddag, het is vandaag 10 september. Het is een vriendelijke dag, kunnen we zeggen. Met een zonnetje erbij. De temperatuur is rond de 19 graden. En daarmee best lekker nazomeren. Het zijn wel een paar wisselvallige dagen die er nog aan zitten te komen. Maar ook de zon laat zich regelmatig zien. Details over het weer uiteraard straks hier.
1: Twente actueel.
0: De ene laatste werkdag van de week. Met vandaag onder andere veel discussie natuurlijk vanuit het kabinet over de stakingen gisteren bij het OV. Er schijnt morgen weer gestaakt te worden. Niet bij het OV, maar in de...

0: klein politiek standpunt van de partij Volt. Die zeiden, ja, wij willen daar niet bij zijn, want we moeten ook nadenken over de situatie in Gaza. Nou, daar was discussie over, straks daar meer over. En ook andere dingen in de middagshow voor Twente. Wat dacht je van fijne muziek? En Vogue, ook onderweg Family of the Year en Chef Special. Eerst tijd voor de lekkere track. Vandaag is dat Shania Twain.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen.
2: Let's go, girls.
1: Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Nummer 1 radiostation voor Twente. Dit is Twente FM met Anne Vogue en My Love. En daarvoor nog Shania Twain en Man, I Feel Like a Woman.
1: Twente komt thuis
2: met Jordi Goorman.
0: Welkom, het is donderdag. De ene laatste werkdag van de week die richting zijn einde loopt. Morgen alweer vrijdag, jongens. Dat vliegt zo'n week voorbij. Ik weet niet, zo heb ik hem wel ervaren. Vandaag op zich positieve cijfers en resultaten over de politiek. Want de politieke betrokkenheid en ook het vertrouwen in de politiek onder jongeren is behoorlijk toegenomen. Dat was namelijk het afgelopen jaar 62%. Dat is behoorlijk hoog onder de 15 tot 18-jarigen. Die mogen dus nog niet eens stemmen, ja, tot 18 jaar. En tussen de 18 en 35 jaar is er ook veel politieke betrokkenheid. Want die doen weer vaker mee aan protestacties of demonstraties. Nou ja, je kan in ieder geval zeggen, ze zijn het er misschien niet mee eens, maar ze tonen wel betrokkenheid. En dat is best hoog, dat vertrouwen. Want even ter vergelijk, onder de jongeren tussen de 18 en 35 jaar is het vertrouwen 62%. Dus 62% van de jongeren zegt ik vertrouw de politiek wel. Terwijl bijvoorbeeld onder de 65 tot 75-jarigen het slechts 31% is. Nou, is dat dan wijsheid of is dat zuurigheid? Dat is een beetje interessante vraag natuurlijk. Maar dat zijn in ieder geval de cijfers die vandaag bekend werden gemaakt. Het hoogst dus inderdaad onder jongere mensen. En hoe ouder, hoe minder vertrouwen eigenlijk een beetje. Dat is, als ik naar de cijfers kijk, het geval. Kijk een beetje naar mijn eigen generatie. 45 tot 55 jaar, dan is het 37,4% vertrouwen in de politiek dus. Blijkt uit cijfers. Overigens is het er ietsje toegenomen. Het was de afgelopen jaren laag, kunnen we zeggen. Het hoogste werd in ieder geval 2020. Toen was het vertrouwen nog 77% overigens bij die 15 tot 18-jarigen. Nou, dat is in ieder geval. Er wordt al jaren ook door heel veel gemeenten en scholen aandacht besteed aan het brengen van politiek in de klas bij jonge mensen natuurlijk. Om in ieder geval het systeem van onze democratie een beetje uit te leggen. Want uiteindelijk is het natuurlijk wel het idee dat we er met elkaar wat van vinden en ook gaan stemmen. En ja, dan heb je de meeste invloed, is het idee. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen die echt teleurgesteld zijn, ze zeggen, ja, maakt toch niet uit waar ik stem. Want ze doen toch wat ze zelf zin aan hebben daar in Den Haag. Dat is ook een beetje natuurlijk het sentiment. Nou ja, hoe dan ook, stemrecht heb je en maak er dan ook gebruik van. Ik denk dat dat het minste is wat je kan doen. Dit is Family of

C'est la vie, lekkere single nog steeds van Chef Special. Op je donderdagmiddag deden daarvoor nog Family of the Year en Hero. Met zometeen een update van onze nieuwsredactie. De laatste nieuws uit Twente gaat eraan komen. In het Twente FM streeknieuws ga je horen naar de nieuwe single van Kygo en Max.

0: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Vanaf morgen tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen.
1: Koopzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
2: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren? Wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
8: Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
9: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gleuzenmini? Kom dan kijken. BRTT, om meer nog grote euro's. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, hoor een nieuwheid.
2: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Hengelo organiseert donderdag 10 september... een bijeenkomst over mentale gezondheid en suïcidepreventie in de bibliotheek... vanwege de wettelijke taak op dit gebied sinds januari. Vorig jaar overleden 290 mensen onder de 30 jaar door zelfdoding. Gemiddeld 26 jongeren per maand de afgelopen 5 jaar... Hengelo werkt met Wijkracht aan een lokale aanpak om het gesprek over mentale gezondheid op gang te brengen. Ondernemersorganisatie ONL stuurde een brandbrief naar het kabinet Jette over de druk op het ondernemersklimaat in Nederland. Het MKB spreekt van een perfecte storm met stijgende grondstofkosten, krappe arbeidsmarkt en vernieuwingen als duurzaamheid en AI. Het eigen vermogen is na corona minder geworden, waardoor ondernemers minder ruimte hebben om te investeren. En naar schatting 150 landbouwvoertuigen verzamelden zich maandagavond voor het gemeentehuis van Dinkeland in Denenkamp, waar dankzij constructief overleg met trotse Twentse boeren een gezamenlijke steunverklaring werd gepresenteerd. Wethouder De Waai complimenteerde TTB met de vreedzame actie naar goed vooroverleg met respect voor elkaars positie. Ook raadsleden uit Tubbergen, Lossen en Oldenzaal waren aanwezig bij de demonstratie voorafgaand aan de commissievergadering. Heb ik nu het weer. Vanmiddag blijft het zo goed als droog. Stapelwolk en zon wisselen elkaar af. De temperatuur stijgt naar 19 tot 20 graden. En doordat er weinig wind staat, is het best aangenaam. In het binnenland is de wind zwak tot matig. Aan de westkust staat een matige zuidwestenwind.
12: Dit Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land komt de spits steeds verder op gang met vertraging op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Bij Zevenaar doe je er 10 minuten langer over. De A50 heb je ook 10 minuten op onthoud van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Verder is het druk op de A326 van Nijmegen naar Ravenstein voor knooppunt Bankhoef. Daar heb je ook 10 minuten op onthoud. En op de N35 van Zwolle naar Almelo staat een vrachtwagen met pech tussen Heino en Raalte. Vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Break My Heart.
1: Dua Lipa, hoe zou het daar dan mee gaan? De laatste tijd weinig nieuwe muziek van Dua Lipa. Dit was er eentje van alweer een paar jaar geleden. Break My Heart, met ook nog hier het Twente FM streeknieuws. Nieuws en achtergronden. Altijd terug te vinden op 1twente.nl. Je nieuwsarchief met het laatste nieuws uit Twente. En ook online een nieuwe aflevering van het alternatieve radioprogramma Donderslag. Met in deze aflevering heel veel aandacht voor regionale festivals. Bijvoorbeeld het Barefoot at Sundown Festival. Dat is komend weekend al. Begint morgen in Hengelo. Verder ook aandacht voor Chris Vreulich. Hij is initiatiefnemer van het festival. Hij zit aan tafel in ieder geval. En op 17 september is dan de popronde in Enschede. En ook daar wordt in ieder geval over gesproken in de nieuwe aflevering van Donderslag. En die aflevering die vind je via twentefm.nl/luister.

Een rijke carrière voor Nile Rodgers, een van de twee grondleggers van Chic. Hij had The Freak als een van die dikke hits. En hij werd vooral bekend van dat typische basloopje wat in de disco toen naar voren kwam. En later werkte hij met heel veel grote artiesten samen, waaronder Madonna, Duran. En recent ook nog met Avicii. Dus daarmee een groot artiest in ieder geval in de muziekwereld. Het is vandaag een vriendelijke dag, veel ruimte voor de zon. Vanmiddag temperaturen van zo'n 19 graden. Vanavond en vannacht is er iets meer bewolking, maar het blijft wel droog. En de minima liggen rond de 11 graden. Morgen, je vrijdag, is er iets meer bewolking. Dan kan er ook een spatje regen tussen zitten en het wordt opnieuw zo'n 19 graden. Kijken we naar het weekend, heeft vooral zaterdag de beste papieren. Dan is er ruimte voor de zon en de temperaturen die komen ietsje hoger uit. Wordt dan zo'n 21 graden. Voor de zondag zijn er weer iets meer buien ingetekend. Dus nou ja, als je de dingen plant die buiten zijn, ik zou zeggen, kijk vooral naar de zaterdag. Die ziet er het beste uit. Met ook daarnaast volgende week start, wisselvallige start, maar ook ruimte voor de zon. Dus het blijft een beetje van dat Hollands nazomerweer.

Cameron Rijkaard, Kingdom of Fear. Groot hit van dit moment. En daarvoor nog Yves Berendsen met Vandaag ben ik van jou. Nou, het is maar even dat je het weet. Hartelijk welkom de middagshow onderweg naar het einde van de werkdag. Met zometeen ook weer de 5 uur uit je dakplaat als officieel startmoment van je vrije donderdagavond. Suggesties kun je doorgeven. Doe dat via de app op 120.nl of anders jordi@twentefm.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
6: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
12: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
13: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
14: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Duitsland heeft misschien nieuwe sabotageaanvallen op hun stroomnet voorkomen door de vondst van een notitieboekje. Dat lag in de camper van een verdachte die deze week werd opgepakt, niet ver van de grens met Zuid-Limburg. Er stonden 160 mogelijke doelen in. De man wordt verdacht van acties tegen energiecentrales en transformatorstations. Het dodelijk ongeluk in Leiden. Daar kwamen vanmiddag een scooter en een fiets met elkaar in botsing. Een kind dat in een kinderzitje achterop bij de moeder op de fiets zat, viel daarbij op straat en raakte zwaar gewond. Het overleed in het ziekenhuis. Hoe oud het kind is en hoe het ongeluk kon gebeuren, heeft de politie nog niet gezegd. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, is een grote zwendel met paarden ontdekt. Van de dieren werd het paspoort vervalst, zodat ze konden worden geslacht en gegeten. Maar daar was het vlees helemaal niet geschikt voor. Het ging om sportpaarden die medicijnen gebruikten, zegt de Belgische politie die het onderzoek leidt. En minister Van Weel werkt samen met de KNVB, de politie, het OM en burgemeesters aan maatregelen tegen onruststokers in voetbalstadions. Incidenten van de laatste tijd, waarbij onder meer met vuurwerk werd gegooid, zijn voor iedereen de grens, zegt hij. Wat voor maatregelen er komen, wil Van Weel nog niet zeggen. En dan het weer van weer online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt een regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags droger met zon en een paar buien en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is in volle gang met vertraging op de A12. Van Utrecht naar de Duitse grens. Tussen Arnhem en de grens heb je 20 minuten oponthoud. Op de A50 van Os naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Valburg. Dat kost je zo'n 10 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. Op de N35 van Zwolle naar Almelo staat een pechgeval bij Raalte. Vertraging is daar 10 minuten. Je hebt ook 10 minuten oponthoud op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Nijmegen-Dukenburg en knooppunt Ewijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Het is zomer in Twente.

0: Fnatic. We begonnen de middagshow met een vijveretje dakplaat vandaag. De Black Eyed Peas en I Got a Feeling.
1: Twente komt thuis.
0: Welkom, het is alweer 11 minuten over 5. Vandaag 10 september op de kalender. En het was een vriendelijke dag met ruimte voor de zon. Lekker toch? Ja, het blijft de komende dagen toch een beetje op af. Welkom bij de middagshow. Ik vertel je straks meer over het weekend weer hier bij de radio.
1: Twente actueel.
0: Met gisteravond een inhaalwedstrijd van FC Twente tegen Telstar in eigen huis. Die wedstrijd die moest worden ingehaald omdat Twente vanwege Europese verplichtingen die wedstrijd toen niet kon spelen. Vanavond of gisteravond werd hij gespeeld. Toen werd het uiteindelijk 1-0 in een regenachtige grulsvest in ieder geval. Dat is in ieder geval een resultaat. Maar Van de Brom zelf was er wat minder enthousiast over. Blijft onder ons niveau. Is natuurlijk ook wel zo. Telstar zou je zeggen, moet je meer van kunnen maken. Maar aan de andere kant, het is voor seizoen ook niet gelukt om van Telstar te winnen. Dus op zich, ik zou hem in je zak steken. Maar goed. Verder vandaag in het nieuws dat jongeren steeds meer vertrouwen hebben in de politiek. Het zijn in ieder geval de mensen die het meeste vertrouwen hebben in de politiek. Namelijk 62% van de jongeren zegt vertrouwen te hebben in de politiek. Kijken we naar de generatie 65+, dan is dat slechts 30%. Dat is de helft. Dus het geeft een beetje weg hoe iedereen in de wedstrijd zit. We hadden het er net al even over. En ook ander nieuws gaan we het over hebben. Met straks ook muziek van Simply Red, de Jonas Brothers en de Cutting Crew onderweg. Maar eerst Anne-Marie en Nile Horn samen.

0: Simply Red op Twente FM. En Fake. Want daar kan ik dan niks aan doen. Maar dat woord heb ik onlosmakelijk gekoppeld aan Donald Trump of zo. Niet dat dat nou heel erg positieve betekenis voor deze plaat is. Maar het gevoel krijg je er dan een beetje bij.
1: Tot 7 uur.
0: Twente komt thuis. Die man die doet de hele dag fake news, fake news, fake news. Ja, goed. Het enige die de fake is, snijgt. Laten we er maar niet te veel over zeggen. Daarvoor nog Anne-Marie en Alhorn. Our Song bij Twente FM. Het radiostation voor Twente. Het is donderdag. Lekker onderweg naar huis. Of misschien nog even de laatste dingen afronden op de werkvloer. En dan op naar je vrije donderdagavond. Met vanmiddag een herdenking van de Joodse razzia in Twente in de Tweede Wereldoorlog. In 1941, op 13 en 14 september, werden ruim 105 Joodse Twentenaren afgevoerd en vermoord door de bezetter Duitsland. En vanmiddag om 1 uur was de herdenking daarvan in de synagoge aan de Prinsenstraat. Altijd een mooie synagoge. Het schijnt ook de grootste synagoge van Nederland te zijn, in Enschede. Maar er was ook een klein politiek statement. De partij Volt Enschede wilde daar niet bij aanwezig zijn. Zij vonden dat er ook aandacht moest zijn tijdens die herdenking voor de situatie van de Palestijnen in Gaza. En die hadden dat verzoek ingediend, maar de organisatie zei, ja, dit is een herdenking voor een Twentse slachtoffers en niet een plek waar we politieke statements gaan maken. Nou ja, die opvattingen die stonden tegenover elkaar, dus uiteindelijk vanmiddag dus geen Volt bij die herdenking, maar wel een plechtig moment in de synagoge in Enschede, dus om 1 uur. Dat was vanmiddag daar te doen. Zometeen op Twente FM, het laatste streeknieuws. Je wordt bijgepraat, maar eerst muziek van de Jonas Brothers. Oui.

Cutting Crew. Een dramatisch liedje bijna uit de jaren 80. I Just Died in Your Arms Tonight. En daarvoor hoorde je ook nog de Jonas Brothers met Sucker bij Twente FM. Wij zijn het radiostation voor Twente met zometeen een update van onze nieuwsredactie. En ook onderweg Cyril en Mario. En ook de police werd aangevraagd, dus die draai ik zometeen voor je. Eerst tijd voor nieuwe muziek van Luna. Dit is

0: Maar elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
1: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren? Wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Hengelo organiseert donderdag 10 september... een bijeenkomst over mentale gezondheid en suïcidepreventie in de bibliotheek... vanwege de wettelijke taak op dit gebied sinds januari. Vorig jaar overleden 290 mensen onder de 30 jaar door zelfdoding. Gemiddeld 26 jongeren per maand de afgelopen 5 jaar... Hengelo werkt met Wijkracht aan een lokale aanpak om het gesprek over mentale gezondheid op gang te brengen. Ondernemersorganisatie ONL stuurde een brandbrief naar het kabinet Jette over de druk op het ondernemersklimaat in Nederland. Het MKB spreekt van een perfecte storm met stijgende grondstofkosten, krappe arbeidsmarkt en vernieuwingen als duurzaamheid en AI. Het eigen vermogen is na corona minder geworden, waardoor ondernemers minder ruimte hebben om te investeren. En naar schatting 150 landbouwvoertuigen verzamelden zich maandagavond voor het gemeentehuis van Dinkeland in Denenkamp, waar dankzij constructief overleg met trotse Twentse boeren een gezamenlijke steunverklaring werd gepresenteerd. Wethouder De Waai complimenteerde TTB met de vreedzame actie na goed vooroverleg met respect voor elkaars positie. Ook raadsleden uit Tubbergen, Losser en Oldenzaal waren aanwezig bij de demonstratie voorafgaand aan de commissievergadering. Heb ik nu het weer. Vanmiddag blijft het zo goed als droog. Stapelwolk en zon wisselen elkaar af. De temperatuur stijgt naar 19 tot 20 graden. En doordat er weinig wind staat, is het best aangenaam. In het binnenland is de wind zwak tot matig. Aan de westkust staat een matige zuidwestenwind.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land heb je 20 minuten oponthoud op de N35 van Zwolle naar Almelo bij Raalte, want er staat een vrachtwagen met pech. Op de A50 is het druk van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Vertraging is daar ook bijna 20 minuten. Net als op de N340 van Zwolle naar Omme tussen de afrit Dalfsen en Omme. Verder is het druk op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeer.

Lekker deze nog steeds. Leuk om weer eens een keer te draaien. Cyril en Mario en Still Into You bij de middagshow voor Twente. Daarvoor nog het streeknieuws. Dat lees je na op 120.nl. En ook online een nieuwe aflevering van het programma met Joop. Je weekendmagazine met onder andere cultuur. En deze keer gaat de uitzending over zogenaamde one-hit wonders. Artiesten die ooit maar één hitje hadden. En die hoor je in deze aflevering.

Cocker, ja, dit is Still Lange, een klassieker uit de oude doos. Unchain My Heart, en ook nog hier de Police. And every little thing she does is magic. Nou, dat is in ieder geval. Het is donderdagmiddag richting de donderdagavond. De ene laatste werkdag van de week. Komend weekend veel te doen in de regio. Bijvoorbeeld ook de singleloop. Die wordt zondag in Enschede verlopen. Wordt verlopen. Dat klinkt trouwens een beetje negatief. Maar dan wordt hij dus gehouden tussen 9 en 1 in de binnenstad. Over de single uiteraard. Die van ik singleloop. En de regiotaxi die zegt al als je in Enschede moet zijn. Pas even je rit aan. Want we kunnen bijna niet in de binnenstad van Enschede komen. Dat is natuurlijk een goed advies. Komend weekend in Enschede de singleloop. En verder ook de aanloop naar Glasrijk te Bergen. Dit jaar alweer de 30e editie van het event. Duurt nog wel even. 1 tot en met 4 oktober wordt het gehouden. En dit jaar is het thema The Power of Glass. Daarbij kun je kunstwerken bekijken van 75 nationale en internationale glaskunstenaars op 27 verschillende locaties in Tubbergen. En komende woensdag dan is er al een startmoment. Dan wordt namelijk namens het bestuur van Glasrijk Tubbergen het eerste exemplaar van het jubileumkunstwerk overhandigd aan Anke Bijleveld. Zij is tegenwoordig voorzitter van de Twente Board. Dus dat in ieder geval ook aankomende woensdag kun je dat in de agenda. Dus ik weet niet eerst het openbaar is trouwens, maar het is wel een bijzonder moment. Dat is niet van de conclusie.

begon ooit als achtergrondzanger bij Madonna. En uiteindelijk werd hij solo succesvol Nick Kamen. Maar hij werd ook bekend dankzij de Levi's reclame in de jaren 80 met die broeken. Maar helaas heeft hij niet een heel lang leven gehad. Hij overleed vrij jong. Ik geloof aan een hartstilstand. I Promised Myself was een van zijn grote hits. Zojuist Twente FM Nick Kamen. En daarvoor nog Another and 54 Ultra. We gaan onderweg naar je donderdagavond met de middagshow van Twente en Alok.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan grijp je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Ja. Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoed financieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
11: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
12: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelsman. De FIOD doet onderzoek naar corrupte cardiologen in Noord-Holland en Gelderland. Ze zouden geld hebben gekregen van medische bedrijven als hun ziekenhuis bepaalde apparatuur van ze kocht. De FIOD doorzocht 8 woningen en bedrijven. Om hoeveel cardiologen het gaat is onbekend. Er zou nog niemand zijn aangehouden. Na 30 jaar is waarschijnlijk de verkrachter van 2 vrouwen gepakt. Het gaat om een man van 61 uit Apeldoorn die na een DNA-match is aangehouden. In 1995 trok hij een vrouw van haar fiets en verkracht haar. 2 jaar later gebeurde hetzelfde met een andere vrouw in Deventer. Er is in beide zaken nooit eerder iemand aangehouden. Er komen nog meer stakingen tegen de kabinetsbezuiniging op de sociale zekerheid. Een deel ervan is teruggedraaid of uitgesteld, maar dat is voor de bonden niet voldoende. De FNV meldt dat morgen acties worden gehouden in de metaal- en bouwsector. Hoe groot de impact wordt is nog niet duidelijk. Sommige stakingen zullen spontaan ontstaan. En met de aanhouding van een Duitse sabotageverdachte zijn waarschijnlijk ook flink wat nieuwe aanvallen op energiedoden voorkomen. In de camper van de verdachte werd een notitieboekje gevonden met daarin nog zeker 160 andere doelwitten. De man deed de aanvallen omdat hij tegen het gebruik van fossiele brandstoffen is. En dan het weer van weer online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt een regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags droger met zon en een paar buien en 19 tot 20 graden. En tot zover het ANWB nieuws.
14: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land worden de files korter, maar op een aantal wegen sta je nog 10 minuten vast. Zoals de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef. De A326 van Nijmegen naar Ravenstein bij knooppunt Bankhoef. De N35 van Zwolle naar Almelo heb je ook nog 10 minuten oponthoud bij Raalte. En op de N340 van Zwolle naar Ommen sta je een kwartier in de file tussen Dalfsen en Ommen. Op de N35 van Almelo naar Zwolle is het ook nog druk tussen de afrit Lemelenveld en Heino-Zuid. Ook daar is de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Dat is de nieuwe single van Roxy Dekker, Bare Minimum.
1: Twente komt thuis.
0: Ja, dat zijn luxe woorden voor Roxy Dekker. Dat ze dat weet. Ja, het zijn over het algemeen toch de tienerproblemen die worden besproken in de liedjes van Roxy Dekker. Maar daardoor is ze wel mateloos populair. We begonnen hier donderdagavond met Lifehouse, Halfway Gone. Die was meer van toepassing op gisteren. Toen was woensdag, ging de week doormidden. Nu alweer de ene laatste werkdag van de week.
1: Twente actueel.
0: Met onder andere vandaag napraten over de wedstrijd van Twente. Gisteren een inhaalwedstrijd tegen Telstar. In eigen huis werd met 1-0 gewonnen. Dus de drie punten is binnen. Hoewel trainer John van der Brom niet echt tevreden was. Hij zegt het spel was onder ons niveau. Nou, dat kun je in je zak steken. Verder vandaag nieuws dat Oldenzaalpromotie en het museum Oldenzaal de krachten verder bundelen. Er is nu besloten om 1 directeur-bestuurder aan te stellen. Bas Wolter vertrekt als directeur van Oldenzaalpromotie. En de functie wordt nu gecombineerd door Nikki Oldenmonnikhoff. Zij is straks directeur-bestuurder van zowel Oldenzaalpromotie als Museum Oldenzaal. Dat werd gisteren bekend. De Raad van Toezicht heeft het bepaald. Je leest er meer over op onze website. En verder vanmiddag een herdenking van de Twentse razzia in de Tweede Wereldoorlog. Waarbij ruim 100 Joden werden afgevoerd en vermoord in Nazi-Duitsland. En daar was een herdenking van op de synagoge in Enschede om 1 uur vanmiddag. Daarover lees je meer op onze website. Ga daarvoor naar 120.nl met ook ander nieuws en natuurlijk heel veel lekkere muziek. Ik heb Fleetwood Mac voor je. London Beat en Stella Lefty. Eerst tijd voor Coldplay en Beyoncé. Him for the Weekend.

0: succesvol met elektronisch geproduceerde muziek. In de jaren 90 een hele dikke hit met Let's Talk About Sex. En dit was die hit uit de jaren 80. Push It.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En ook nog Beyoncé en Coldplay op je donderdagmiddag. Donderdagavond moet ik eigenlijk zeggen. Hymn for the weekend. Nou ja, morgen is het vrijdag en dan zit het weekend erover aan te komen. Bewoners van de Almeloze wijk De Riet. Je weet wel, dat is die wijk die ik eigenlijk alleen maar ken omdat er een station is. Een treinstation. Als je met de trein uit Twente vertrekt, je komt nooit in Almelo. Almelo De Riet, dat is daar. Die maken zich zorgen over het parkeerdruk in de wijk en ook de verkeersveiligheid. Tijdens een vergadering van de gemeenteraad vroegen twee bewoners aandacht voor het probleem eerder deze week. Volgens hen staat vooral 's avonds de straten vol met auto's en moeten bewoners regelmatig meerdere rondjes rijden om een parkeerplek te vinden. En daardoor worden auto's soms onwenselijk op onwenselijke plekken neergezet. En tegelijkertijd wordt volgens de bewoners op verschillende straten ook te hard gereden. Nou, dat is een hoop onveiligheid waar bewoners zich zorgen over maken. Meerdere raadsleden erkenden ook de problemen. Ook zogenoemde vreemdparkeerders, waaronder winkelend publiek, zouden bijdragen aan de drukte. De gemeente erkent het dus. Er moeten maatregelen worden genomen. Wat er gaat gebeuren, dat is nog niet bekend. Later dit jaar wordt dat uitgewerkt. Je leest ook meer over dit onderwerp op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl. De wijk Almelo De Riet, dus de verkeersdruk. Ja, dat heb je vaker met die wat oudere wijken. Die zijn dan niet gebouwd op grote auto's, maar helemaal niet op gezinnen met twee auto's. Wat tegenwoordig ook gebruikelijk is. En dat speelt natuurlijk daar ook. Maar dat kennen we op meer plekken in Twente natuurlijk.

0: Kerstzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het stadskarreljon Almelo in de Georgiusbasiliek is zaterdag tijdens Open Monumentendag toegankelijk voor publiek en bestaat dit jaar 100 jaar. Het iconische klokkenspel telt 48 bronzen klokken, waarvan de laatste grote S-klok in 2000 werd toegevoegd. Secretaris Hans Bult van Stichting Vrienden van het Stadskarreljon verwacht grote belangstelling van mensen die willen zien hoe de muziek ontstaat. Een bestuurder van de scootmobiel raakte woensdagavond rond 1 uur gewond bij een zware aanrijding op de Usselenrondweg in Enschede bij de kruising met de Josink-S-weg. Een auto botste op de scootmobiel tijdens het oversteken, waardoor deze meters verder tot stilstand kwam. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Museum Oldenzaal en Oldenzaal Promotie gaan verder met 1 directeur-bestuurder, waarbij Nicky Oldemonnikhoff beide stichtingen gaat leiden. Bas Wolters, directeur van Oldenzaal Promotie, beëindigt zijn werkzaamheden omdat hij niet voor een andere functie in de nieuwe structuur in aanmerking wil komen. Wolters noemt het vertrek sneller dan verwacht en eerlijk gezegd even niet leuk. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het droog met wolkenvelden en opklaringen. Vannacht neemt de bewolking toe. Later komt vanuit het westen regen. Tegen de ochtend bereikt dat het oosten. De minima liggen tussen de 14 en 15 graden. Morgen wordt een bewolkte dag. In de ochtend is er nog een beetje regen.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files zijn intussen opgelost. Op de A50 van Arnhem naar Os heb je nog wel een kwartier vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens heb je voor de grens 10 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met controles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

Een beetje geheig bijna, zou ik bijna. Ja, mag ik dat zo zeggen? Je moet tegenwoordig oppassen wat je zegt natuurlijk. Maar dat heb ik wel een beetje bij deze plaats. Sabrina Carpenter in Tears. Met daarvoor nog het Twente FM streeknieuws. En dat lees je na op 120.nl. Zometeen meer over het weer. Ook Michael Bublé met A Beautiful Day ga je zo meteen horen. Eerst is dit Freddie Mercury.

vol toch zeker voor vandaag. Met een zonnetje erbij. Het was droog. En temperaturen van zo'n 19 graden. It's a beautiful day van Michael Bublé. Nou ja, blijft dat zo? Vanavond en vannacht is het in ieder geval droog. Wel iets meer bewolking. Minimum temperaturen liggen rond de 11 graden. Morgen hier vrijdag dan is er wat meer bewolking. En er kan ook een spatje regen tussen zitten. Het wordt ook niet warmer dan 19 graden. Maar het is nog steeds niet vervelend natuurlijk voor begin september. De zaterdag is de dag met de beste papieren in het weekend. Dan is er ruimte voor de zon. Wat lichte wolkenvelden. En het wordt dan 21 graden. Voor de zondag dan zijn er wat meer buien ingetekend. En is het dan nog maximaal 19 graden. Volgende week dan lijkt het een beetje hetzelfde weerbeeld. Af en toe dagen met ruimte voor de zon. Er kan een buitje tussen zitten. De temperaturen tussen de 18 en 22 graden. Kortom, het blijft wisselvallig na zomerweer met ruimte voor de zon. Maar ook dus af en toe kans op een buitje.

My Body Isn't Ready. Het is de nieuwe single van Samber. Die gaat lekker met zijn carrière. En Duffy hoor je ook met Mercy. Daarmee veilig aanbeland in je donderdagavond. Dat betekent zometeen na 7 de tijd voor Nikki van Sponzen. Zij is je host bij de avonddienst. En ik spreek je morgen bij een nieuwe Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoed financieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
9: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De FIOD onderzoekt mogelijke omkoping door cardiologen in twee ziekenhuizen. Daarom zijn vandaag invallen gedaan in panden in Noord-Holland en Gelderland. De cardiologen kregen geld als hun ziekenhuizen medische spullen van bepaalde bedrijven kochten. Hoeveel cardiologen eraan meededen is niet duidelijk. Een woonzorgcentrum in Ter Apel schakelt tijdelijk extra beveiliging in. Reden is overlast door jonge asielzoekers. De laatste tijd waren er een paar incidenten waarbij die probeerden het centrum binnen te dringen om er te slapen. Het centrum houdt de deuren nu vanaf 's avonds laat dicht en laat in de buurt boa's surveilleren. De Spice Girls komen 30 jaar na hun eerste album met een speciale boxset. Die bevat 160 nummers, waaronder een paar nog niet eerder uitgebrachte demo's. Op Instagram gonst het al van de geruchten na een bericht waarin de datum van vandaag stond. En veel fans zijn toch een beetje teleurgesteld. Ze hadden gehoopt op een nieuwe tour. En Max Verstappen ziet het niet voor zich dat hij zondag als winnaar over de streep komt op het nieuwe Formule 1-circuit van Madrid. Probleem is een auto, die is niet snel genoeg. En je hebt een snelle wagen nodig om te winnen, zegt Max. Die won dit seizoen nog geen één keer, dus moet ik vooral proberen te genieten, zegt hij. En dan het weer van weer online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

About Damn Time van Lizzo. Fijn dat je erbij bent vanavond hier bij de avonddienst op Twente FM. Waar je ook luistert in Twente, jij en ik gaan er ongetwijfeld samen een mooie avond van maken. Ik heb een heerlijke bak muziek voor je klaarstaan. En laten we de avond goed beginnen met Mr. Know-It-All van Teddy Swims.

Je hoorde Whitney Houston met I'm Your Baby Tonight. Een heerlijke hit uit 1990 die helemaal draait om de ultieme toewijding en alles over hebben voor degene van wie je houdt. En als we het daar nou toch over hebben, over alles over hebben voor elkaar. Nou, diezelfde fantastische toewijding zagen we de afgelopen weken in Vleringen. De gloednieuwe basisschool De Viersprong is klaar, maar het echte werk werd buiten geleverd. Maar liefst 51 lokale vrijwilligers hebben daar volledig zelfstandig het complete schoolplein aangelegd. Van de bestrating tot het groen tot de speeltoestellen. Kijk, dat is nou echt, ja, dan heb je hart voor de zaak. En ja, een dikke pluim dus voor Vlering. En iedereen die knetterhard heeft meegewerkt. En zijn ziel en zaligheid heeft gestoken. Om er een prachtig mooi schoolplein van te maken. Voor alle leerlingen die daar iedere dag hun tijd...

Je hoorde Ten Feet Tall van Afrojack. En daarvoor de heerlijke hit Valerie van Amy Winehouse en Mark Ronson. En nu we met Valerie toch al een aantal jaren teruggaan in de tijd, blijven we gewoon even in het verleden hangen. Want voor de volgende plaat gaan we nog een flinke stap verder terug. En wees even heel eerlijk, hing jouw kamer vroeger ook niet helemaal vol met posters van Boyzone? En stond je niet stiekem ook urenlang voor de spiegel die dansjes mee te doen? Nou, dan was je echt niet de enige. En ik zou zeggen, haal die danspasjes maar gewoon weer uit het stof en dans gewoon weer lekker mee. Want hier is Boyzone met Picture of You.

0: eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Roscoe.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Roscoe-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Roscoe.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral snel duidelijkheid. Vastgoed financieren? Wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
6: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Almere.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het stadskarreljon Almelo in de Georgiusbasiliek is zaterdag tijdens Open Monumentendag toegankelijk voor publiek en bestaat dit jaar 100 jaar. Het iconische klokkenspel telt 48 bronzen klokken, waarvan de laatste grote S-klok in 2000 werd toegevoegd. Secretaris Hans Bult van Stichting Vrienden van het Stadskarreljon verwacht grote belangstelling van mensen die willen zien hoe de muziek ontstaat. Een bestuurder van de scootmobiel raakte woensdagavond rond 1 uur gewond bij een zware aanrijding op de Usselenrondweg in Enschede bij de kruising met de Josink-S-weg. Een auto botste op de scootmobiel tijdens het oversteken, waardoor deze meters verder tot stilstand kwam. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Museum Oldenzaal en Oldenzaal Promotie gaan verder met 1 directeur-bestuurder, waarbij Nicky Oldemonnikhoff beide stichtingen gaat leiden. Bas Wolters, directeur van Oldenzaal Promotie, beëindigt zijn werkzaamheden omdat hij niet voor een andere functie in de nieuwe structuur in aanmerking wil komen. Wolters noemt het vertrek sneller dan verwacht en eerlijk gezegd even niet leuk. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het droog met wolkenvelden en opklaringen. Vannacht neemt de bewolking toe. Later komt vanuit het westen regen. Tegen de ochtend bereikt dat het oosten. De minima liggen tussen de 14 en 15 graden. Morgen wordt een bewolkte dag. In de ochtend is er nog een beetje regen.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Controle aan de Duitse grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf Afrit Beek 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1

Just an Illusion van Imagination. Fijn dat je er bent en luistert naar Twente FM. We gaan meteen door met een van de grootste pophits van dit moment. Hier is Chappell Roan met Good Luck Babe.

0: Als jij nou kinderen hebt, of misschien wel een neefje of nichtje die tussen de 6 en de 12 jaar oud zijn en graag een keertje zouden willen rugbyen, dan moet je nu even opletten.
1: Er is een scrum. We doen, dan is het gewoon, als er een kleine overtreding is gebeurd, dan lossen we dat op door 8 tegen 8 tegen elkaar aan te drukken en om dan de bal weer te veroveren. Ik vind het een van de mooiste sporten in de wereld natuurlijk, omdat ik het zelf al heel lang heb gedaan. En het heeft gewoon alle aspecten. En dat maakt het zo in ieder geval ook verslavend, omdat je gewoon eigenlijk alles in zo'n wedstrijd ziet. Wij we doen ons jaarlijks rugby, de Bulls komt naar je toe. Waarbij we eigenlijk gewoon alle kinderen onder 12 jaar, dus van 6 tot 12, die geven wij trainingen in de wijk. En dat doen we op diverse speelvelden en dat soort zaken binnen Almelo en Wieren. En dan geven we daar training aan de jeugd. Ja, gisteren was de eerste en die was goed. Ik bedoel, onze jeugd traint dan zelf normaal bij ons op veld, maar die zijn dan nu in de wijken en dan mag iedereen zich eigenlijk daaraan toevoegen. Dus iedereen mag meedoen. Nee, de paal lukt niet natuurlijk, maar we hebben onze tacklebags, de stortkussens. Eigenlijk de ballen natuurlijk, alles die nemen we mee om daar in ieder geval zo goed mogelijk een rugbytraining te geven. Waarbij je eigenlijk alles leert. Dus van snel pasen en rennen tot aan tegen een kussen aanbeuken en tackelen. Dus je maakt alles mee van trainingsdag. Ik zeg altijd, rugby is voor iedereen, klein en groot. Maakt niet uit, jongens, meisjes. Iedereen leert om daar gewoon tegen zo'n zak aan te rennen en te incasseren en ook uit te delen. Techniek is natuurlijk in alle sporten heel belangrijk. En dat leren we ze ook allemaal. Ja, we hebben natuurlijk alle jeugdklassen vanaf onder 18. Ze zijn allemaal bezet, dus heel veel jeugdteams die zijn bezig. We hebben een damesteam die ook fanatiek weer dit jaar aan de competitie begint. We hebben een heren 1 die gewoon ook over 2 weken hun eerste wedstrijd speelt. Dus ja, we zijn vol bezet. Ja, genoeg leden, ja. We hebben de komende week dinsdag 15 september zijn we aan de Rembrandtveld in Almelo. 22 september zijn we op het speelveld Dr. G.H. Beensweg in Wierden. En 29 september speelveld Kruisen-Munthof, ook in Wierden.
0: Hoe leuk is het dat je gewoon op deze manier kennis kan maken met rugbyën. Anders zou je dat misschien nooit doen, maar op deze manier is het natuurlijk hartstikke toegankelijk als het ineens gewoon bij jou om de hoek op een veldje gewoon rugby gespeeld kan gaan worden. Nou, ik zou het echt helemaal te gek vinden, maar ik mag niet meedoen. Ik ben geen 6 en ook geen 12. En ik zit er ook niet tussenin. Maar het is wel natuurlijk de kans voor de jeugd om deze vette sport te ontdekken. Ondertussen heb ik een stel lekkere platen voor je klaarstaan. Zo dadelijk hoor je John Cicada en Sven Silliers, maar we trappen eerst af met de ultieme zomerhit van een paar jaar geleden. Hier is Kid Rock met All Summer Long.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral snel duidelijkheid. Vastgoed financieren? Wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
12: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
13: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. De zorgpremie stijgt volgend jaar met zeker een tientje per maand. Dat meldt de Telegraaf op basis van uitgelekte Prinsjesdagstukken. De maandpremie komt uit op zo'n 169 euro... Ik wil niet zeggen dat verzekerden ook exact dit bedrag gaan betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Justitieminister Van Weel gaf gisteren een interview op tv in Sierra Leone. Hij wilde zo de druk opvoeren om drugsbaas Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Maar dat viel niet goed. De premier van Sierra Leone beticht Van Weel van kolonialisme, omdat hij dreigt met financiële sancties. Hij vindt ook dat de minister moet onderbouwen dat Bolle Jos in Sierra Leone is. Zeeman haalt babyrompertjes terug. Er zitten knoopjes aan die makkelijk loskomen en dat levert verstikkingsgevaar op. Het gaat onder meer om rompers met een dino-print die deze zomer zijn verkocht. Wie ze heeft wordt gevraagd ze in te leveren bij de winkel. Je krijgt dan je geld terug. En in Denemarken is de grootste zilverschat ooit in het land gevonden door een man die in zijn achtertuin aan het graven was om een terras aan te leggen. De schat uit de Vikingtijd weegt ruim 18 kilo en is daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Er waren zilverstaven bij, armbanden en tientallen munten. Bij elkaar zo'n 700 voorwerpen. En dan het weer van weer online. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20. En tot zover het ANB nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Nicky van Sponsen.

Dit was The Edge of Heaven van Wham. Fijn dat je er bent. Welkom bij het tweede uur van de avonddienst hier bij Twente FM. De volgende plaat die ik voor je klaar heb staan is echt de grootste hit van dit moment. Hier is Ella Langley met Choosing Texas. Just when

0: Je hoorde Lighter van Galantis en David Guetta. En daarvoor Soul with a Capital S van Tower of Power. Hele lekkere muziek om alvast een lekker ritme in de benen te krijgen. En die benen die ga je volgende week heel hard nodig hebben. Als je tenminste mee gaat lopen met de Kennedy Mars. Die op vrijdag 18 en zaterdag 19 september plaats gaat vinden in Haaksbergen. En of je nou de 80 kilometer loopt of een kortere afstand, voorbereiding is echt alles. Collega Wim wilde weten hoe het ermee staat en heeft vanmorgen die Janne Haan uitgebreid geïnterviewd over het hele wandelfestijn. Want hoe staat het met de routes, de organisatie en de zenuwen?
1: Het is 80 kilometer. Die start volgende week vrijdag. Ja, ieder jaar weer. Vorig jaar bijna 900 in totaal. Je verzorgt wandeling, lekker eten onderweg. Enthousiaste vrijwilligers. En ik denk dat dat heel veel waard is. We hebben ook de marathon. Die is 42 kilometer. De halve marathon, 21 kilometer. En de mini, die is 10. En zowel de avond als gewoon de dag. Ik heb het vanmorgen eventjes opgeschreven. De voorinschrijvingen laat toch wel zien. 184 Kennedy Mars wandelaars. En in totaal 520. Zoals de marathon, de nacht 63, de halve in de nacht 55, de dagmarathon 31 en de halve dag 94 en de mini van de avond 56 en de mini dag 37. En gelukkig hebben wij een heel leuk bestuur die eigenlijk al heel goed op elkaar ingespeeld zijn. Dus eigenlijk iedereen weet wat hij moet doen en samen met alle vrijwilligers van die dag en ook met de voorbereidingen, ja, lukt het eigenlijk altijd om het tot een goed begin en een goed eind te brengen. De voorinschrijvingen tot donderdagavond 12 uur of 's nachts. En dan is de startbureau gewoon de vrijdagavond weer geopend. Ja, eerst 7 uur start de avond mini, de 10 kilometer. En dan om 10 uur is de grote start. In grote lijnen is het allemaal hetzelfde. We gaan eerst vanuit de sporthal, gaan we via de veldmaat gaan we naar de Sint-Oesedorishoeve. Vanuit de hoeve gaan we naar Bekken met Prochihoes. Dan komen we naar Boekelo, naar de Zweden, dat is Unison. En dan komen we weer terug in Haaksberg en hebben we nog een stop bij de DVO, dat is de BMX Club. En dan komen we bij de sporthal en dan is het dan de eerste lus. En voor de 80 kilometer gaat hij dan verder en dan ook voor de dag. Gaan we eerst naar de Waken Haaksbergen, maken we een klein uitstapje naar Enschede, naar Dalenoord. Gaan we door naar Buurse, het kleine kerkje. En dan weer terug naar Haaksbergen.
0: Van mij krijg je al een knetterhard applaus en een hele diepe buiging voor de organisatie, maar ook voor iedereen die de wandelschoenen aantrekt. Ik moet je heel eerlijk bekennen, ik hou het zelf nog geen 5 kilometer vol. Na een klein blokje heb ik altijd al de blaren op mijn voeten staan, dus ik waag me er niet aan. Ik moedig jullie gewoon aan vanaf de kant daar in Haaksbergen. En ik hoop ook dat als je meedoet, dat je natuurlijk de eindstreep haalt en heel erg veel plezier hebt en gaat genieten. En muziek om tot volgende week te overbruggen heb ik natuurlijk ook voor je. Ik heb de Zandloper voor je klaarstaan van Robert van Hemert, Paul Garrett met When You Walk the Room, maar we trappen nu eerst af met niemand minder dan Taylor Swift en Anti-Hero.

0: Kerstzondag bij Bruno Kleine in Gronau. Aanstaande zondag van 1 tot 6 uur. Heerlijke herfstmode voor kleine prijzen. Bruno Kleine. Meer mode, meer keuze, meer kwaliteit. Meer voor het geld.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
8: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijk voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoed financieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het stadskarillon Almelo in de Georgiusbasiliek is zaterdag tijdens Open Monumentendag toegankelijk voor publiek en bestaat dit jaar 100 jaar. Het iconische klokkenspel telt 48 bronzen klokken, waarvan de laatste grote S-klok in 2000 werd toegevoegd. Secretaris Hans Bult van Stichting Vrienden van het Stadskarillon verwacht grote belangstelling van mensen die willen zien hoe de muziek ontstaat. Een bestuurder van de scootmobiel raakte woensdagavond rond 1 uur gewond bij een zware aanrijding op de Usselenrondweg in Enschede bij de kruising met de Josink-S-weg. Een auto botste op de scootmobiel tijdens het oversteken, waardoor deze meters verder tot stilstand kwam. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Museum Oldenzaal en Oldenzaal Promotie gaan verder met één directeur-bestuurder, waarbij Nicky Olde-Monnikhoff beide stichtingen gaat leiden. Bas Wolters, directeur van Oldenzaal Promotie, beëindigt zijn werkzaamheden omdat hij niet voor een andere functie in de nieuwe structuur in aanmerking wil komen. Wolters noemt het vertrek sneller dan verwacht en eerlijk gezegd even niet leuk. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het droog met wolkenvelden en opklaringen. Vannacht neemt de bewolking toe. Later komt vanuit het westen regen. Tegen de ochtend bereikt dat het oosten. De minima liggen tussen de 14 en 15 graden. Morgen wordt een bewolkte dag. In de ochtend is er nog een beetje regen.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Je hoorde Burning Heart van Survivor en daarvoor Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. En van die stevige rock gaan we door naar een van de krachtigste en misschien wel de grootste stemmen van dit moment. Rag & Bone Man. Hij heeft voor zijn nieuwste track de studio in Nashville opgezocht. En dat hoor je meteen aan die heerlijke rauwe sound. Hier is hij voor je, zijn allernieuwste van Rag & Bone Man. Hier is Crossfire. Life.

0: Mocht jij nou net zo'n goede stem hebben als de Reggae Bone Man en hou je heel erg van zingen, dan is Monique Kokkeler misschien wel op zoek naar jou.
1: Ik was ook blij verrast dat er zoveel mensen zich hebben aangemeld voor het concert straks op 18 juli 2027. Dus wij zijn afgelopen donderdag zijn we al van start gegaan. Echt vanuit heel Twente, Dieren, Almelo, Borne, nou ja, Lonneke, natuurlijk Enschede, Hengelo. Dus ja, ze komt eigenlijk uit heel Twente. En veel animo. En dus het was ook een hele mooie start. We hebben al heerlijk gezongen en het klonk echt fantastisch. En mijn oproep is dus nog om mannenstemmen natuurlijk. We hebben 8 tenoren en 10 bassen. Maar om de balans in het koor toch goed te houden. We hebben zo rond de 30 sopranen, 30 alten. Dus er kunnen nog bassen en tenoren bij. Voor de balans in het koor zou het natuurlijk prachtig zijn. Ja, dit is in ieder geval een project. Hè? Dus je werkt echt naar een concert toe. We zijn vorige week gestart, dus we werken toen naar het concert. En uiteindelijk geven wij dus samen met het orkest. Orchestra Twente is symfonieorkest. En geven wij dus samen dit concert. Met verschillende stukken. Dus Afrikaanse a cappella stukken voor het koor. En natuurlijk zullen ze dus ook samen met het orkest stukken gaan zingen. Zoals Dream On van Aerosmith. You'll Never Walk Alone. Something Inside So Strong. Dus het is eigenlijk een heel gevarieerd concert. En natuurlijk dus wel met het idee. Het is geïnspireerd op de 67 jaar waarin Nelson Mandela zich inzette voor vrijheid, gelijkheid en menselijke waardigheid. En die 18 juli, dat is zijn geboortedag. En op die dag wordt dus nu de Nelson Mandela Day wereldwijd wordt dat gevierd. En je kan dan 67 minuten iets goeds voor een ander betekenen. Dus het concert duurt ook zo ongeveer 67 minuten. En ja, dus willen wij eigenlijk die gedachte naar muziek willen wij dat gaan vertalen. Ja, dat wordt over de hele wereld wordt die dag gevierd.

0: je hoorde Got My Mind Set On You van George Harrison. En daarvoor Bad Memories van Medusa. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze avond. Die
1: stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twenteFM.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luister. Zoek je al tijden die ene LP of single? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een CD- en platenbeurs in Weerselo. Vanaf 12 uur liggen LP's, vinyl, CD's en singles op je te wachten. Koop en verkoop alles wat met muziek te maken heeft. Aanstaande zondag. Weerselozemarkt.nl.
1: Mooi Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuw.
2: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
3: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
2: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een doel.
3: De schaduwmakers uit het oosten.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Start de motor! De boerderij wacht!
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Streepjespeelgoed.nl voor echte kleine boeren en drukkers.
11: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Volgens reiskoepel ANVR gaat het om een bus van touroperator OAT met 48 Nederlanders aan boord. Het is nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden precies zijn. In Overasselt is weer gezocht naar onderzoeksmateriaal en de politie heeft meerdere spullen in beslag genomen, melden regionale media. Wat het is, zeggen ze niet. Ook zijn er door een speciaal team 3D-geprinte voorwerpen gemaakt en animaties. Vorige week kwam bij een schietpartij een beveiliger om en werden 35 mensen opgepakt. De Russen hebben een winkelcentrum aangevallen in het oosten van Oekraïne. Vielen 3 doden, zeker 30 mensen raakten gewond. Het gebeurde overdag en het was druk in het winkelcentrum, zegt de binnenlandminister. Gisteren was er ook al een dodelijke aanval op een winkelcentrum in een andere Oekraïnse stad. En in de eerste speelronde van de Champions League heeft PSV in eigen huis teleurstellend met 1-1 gelijk gespeeld tegen Shakhtar Donetsk. Nadat de Oekraïners aan het eind van de eerste helft op voorsprong kwamen, trok Serginho Dest de stand aan het begin van de tweede helft gelijk. In de tweede ronde treffen de Eindhovenaren RB Leipzig. En dan het weer van meer online. Meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Het is zomer in Twente. Twente FM in samen.

0: toegankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het stadskarillon Almelo in de Georgiusbasiliek is zaterdag tijdens Open Monumentendag toegankelijk voor publiek en bestaat dit jaar 100 jaar. Het iconische klokkenspel telt 48 bronzen klokken, waarvan de laatste grote S-klok in 2000 werd toegevoegd. Secretaris Hans Bult van Stichting Vrienden van het Stadskarillon verwacht grote belangstelling van mensen die willen zien hoe de muziek ontstaat. Een bestuurder van de scootmobiel raakte woensdagavond rond 1 uur gewond bij een zware aanrijding op de Usselenrondweg in Enschede bij de kruising met de Josink-S-weg. Een auto botste op de scootmobiel tijdens het oversteken, waardoor deze meters verder tot stilstand kwam. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Museum Oldenzaal en Oldenzaal Promotie gaan verder met 1 directeur-bestuurder, waarbij Nicky Oldemonnikhoff beide stichtingen gaat leiden. Bas Wolters, directeur van Oldenzaal Promotie, beëindigt zijn werkzaamheden omdat hij niet voor een andere functie in de nieuwe structuur in aanmerking wil komen. Wolters noemt het vertrek sneller dan verwacht en eerlijk gezegd even niet leuk. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het droog met wolkenvelden en opklaringen. Vannacht neemt de bewolking toe. Later komt vanuit het westen regen. Tegen de ochtend bereikt dat het oosten. De minima liggen tussen de 14 en 15 graden. Morgen wordt een bewolkte dag. In de ochtend is er nog een beetje regen.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl, want het is altijd weer als je zo'n ding uitpakt voor het eerst dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
7: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
8: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Een zwaar ongeluk met een Nederlandse bus in de regio Graubünden in het oosten van Zwitserland. Er zijn meerdere doden en gewonden. De touringcar van OAT had een kleine 50 mensen aan boord. Ze waren op excursie in Zwitserland. Op foto's is te zien hoe de bus op zijn kant in de berm ligt. Canada komt met een pakket van honderden miljoenen aan steun voor Oekraïne, melden meerdere media. Premier Carney heeft dat toegezegd aan president Zelensky, die in Canada op bezoek is. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging, maar ook voor de energieinfrastructuur. Ook beloofde Carney een derde van zijn dronesproductie aan Oekraïne. De politie heeft eind vorige week in Dordrecht een man aangehouden die 4000 kilo cocaïne zou hebben willen invoeren. De partij werd een paar dagen later gevonden. De drugs, die gelinkt worden aan crimineel Bolle Jos, zaten in containers die in Frankrijk door de douane waren onderschept. Ze hadden onder meer naar Antwerpen gemoeten. En twee minderjarige jongens worden ervan verdacht een steen vanaf een brug over de A59 op een auto te hebben gegooid. Dat meldt de politie volgens Omroep Brabant. De twee worden verdacht van poging tot doodslag en moeten een nacht in de cel doorbrengen. En dan het weer van weer online. Het is bewolkt en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en ook nog een paar buien. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANWB-nieuws.
12: Het is zomer in Twente.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoed financieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het stadskarillon Almelo in de Georgiusbasiliek is zaterdag tijdens Open Monumentendag toegankelijk voor publiek en bestaat dit jaar 100 jaar. Het iconische klokkenspel telt 48 bronzen klokken, waarvan de laatste grote S-klok in 2000 werd toegevoegd. Secretaris Hans Bult van Stichting Vrienden van het Stadskarillon verwacht grote belangstelling van mensen die willen zien hoe de muziek ontstaat. Een bestuurder van de scootmobiel raakte woensdagavond rond 1 uur gewond bij een zware aanrijding op de Usselenrondweg in Enschede bij de kruising met de Josink-S-weg. Een auto botste op de scootmobiel tijdens het oversteken, waardoor deze meters verder tot stilstand kwam. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Museum Oldenzaal en Oldenzaal Promotie gaan verder met één directeur-bestuurder, waarbij Nicky Olde-Monnikhoff beide stichtingen gaat leiden. Bas Wolters, directeur van Oldenzaal Promotie, beëindigt zijn werkzaamheden omdat hij niet voor een andere functie in de nieuwe structuur in aanmerking wil komen. Wolters noemt het vertrek sneller dan verwacht en eerlijk gezegd even niet leuk. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het droog met wolkenvelden en opklaringen. Vannacht neemt de bewolking toe. Later komt vanuit het westen regen. Tegen de ochtend bereikt dat het oosten. De minima liggen tussen de 14 en 15 graden. Morgen wordt een bewolkte dag. In de ochtend is er nog een beetje regen.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
11: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
12: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
11: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM, nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Alarmcentrale Eurocross heeft extra mensen aan het werk gezet na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in het oosten van Zwitserland. Er zijn doden en gewonden gevallen, maar hoeveel weten we niet. In de bus zaten bijna 50 Nederlanders. Op beeld is te zien dat de touringcar op zijn zij in de berm ligt. In Overasselt zijn weer spullen in beslag genomen in de zoektocht naar onderzoeksmateriaal, melden regionale media. De politie wil niet zeggen wat er is gevonden, maar benadrukt dat het niet om vuurwapens gaat. Vorige week werd Overasselt opgeschrikt door bendegeweld waarbij een dode viel. 35 mensen zijn opgepakt. Er komt toch cameratoezicht in het centrum van Zeewolde, waar in 2 weken tijd 2 keer een explosief afging bij een Chinees restaurant. Eerder wilde de gemeente er niet aan, maar na de explosies is er veel onrust onder omwonenden en winkeliers. Er was wel al extra toezicht in het centrum door politie en BOA's. En PSV is de Champions League begonnen met een gelijkspel. Thuis tegen Shakhtar Donetsk werd het 1-1 en daar kan PSV-trainer Peter Bos wel mee leven. Wel vindt hij dat zijn ploeg de bal vaak snel kwijt was. Volgens Bos kan dat met spanning te maken hebben, want sommige PSV'ers hadden nog nooit in de Champions League gespeeld. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook morgen wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samen.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goeienacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn nog veel vragen over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus. Volgens de reiskoepel ANVR lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok en dat de bus toen op zijn zij belandde. Er zijn doden en gewonden, maar de Zwitserse politie wil nu nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. In de verongelukte bus zaten 49 Nederlanders die meededen aan een groepsreis in Oostenrijk. Vandaag waren ze voor een dagtrip in Zwitserland. De groepsreis was geboekt bij reisorganisatie OAT. Die zegt dat ze diep geschokt en aangeslagen zijn door wat er is gebeurd. Ander nieuws dan. Reken er maar op dat je energierekening de komende jaren flink stijgt. Gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En in de Champions League heeft Bayern München thuis dik gewonnen van het Noorse Bodø Glimt. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar na rust viel de ene na de andere goal. Uiteindelijk was Bayern met 5-0 te sterk. Eerder op de avond kwam PSV thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook morgen wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

better listen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De verongelukte bus met Nederlanders in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus is toen op zijn zij beland, zegt de reiskoppel aan VR. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies wil de politie nog niet zeggen. In de bus zaten 49 Nederlanders, inclusief de chauffeur. Die zou het ongeluk hebben overleefd. Een man uit Dordrecht heeft volgens de politie iets te maken met de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij is opgepakt en blijft voorlopig vastzitten. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er ook een link met de gezochte drugscrimineel Bolle Jos. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En PSV is de Champions League begonnen met een gelijkspel. Thuis tegen Shakhtar Donetsk werd het 1-1 en daar kan PSV-trainer Peter Bos wel mee leven. Wel vindt hij dat zijn ploeg de bal vaak snel kwijt was. Volgens Bos kan dat met spanning te maken hebben, want sommige PSV'ers hadden nog nooit in de Champions League gespeeld. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook overdag wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goeiedag, ik ben Michiel Frazenstorm. Waarschijnlijk horen we pas later vandaag over het precieze aantal doden en gewonden van het ongeluk met de Nederlandse toeristenbus in Zwitserland. Eerst moeten alle families op de hoogte zijn gebracht. Het lijkt erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok, zegt de reiskoepel ANVR. Daarbij is de bus op zijn zij beland. Rusland heeft een winkelcentrum aangevallen in het oosten van Oekraïne. Er vielen 5 doden en tientallen mensen raakten gewond. Het gebeurde overdag en het was druk in het winkelcentrum, zegt de binnenlandminister. Eergisteren was er ook al een dodelijke aanval op een winkelcentrum in een andere Oekraïnse stad. De douane zegt dat ze een creatieve manier hebben ontdekt waarmee criminelen drugs naar ons land proberen te smokkelen. Er werd crack gevonden tussen een lading pinda's. De drugs kwamen uit Suriname en zijn vernietigd. En veel blije mensen in de Gelderse Achterhoek bij Winterswijk. Net over de grens in Duitsland zouden 4 grote windmolens worden gebouwd, maar de Duitse ontwikkelaar ziet er volgens regionale media vanaf. Omwonenden verzetten zich al jaren tegen de bouwplannen. Ze vinden grote windmolens niet passen in het groene landschap. Het weer van weer online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het